Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op truien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zette tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. Dat kondigt hij zelf aan tijdens een gebed. Op advies van zijn artsen vindt de ingreep nog deze week plaats. Volgens de paus is het knobbeltje in een vroeg stadium ontdekt. Het Vaticaan denkt dat hij ruim een week nodig heeft om te herstellen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. De Poolse Veiligheidsdienst kwam gisteren in actie na een tip over een serieuze dreiging. Later op de dag kon de verdachte worden opgepakt. Premier Tusk heeft de politie inmiddels bedankt voor haar snelle en kordate optreden. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin. Dat melden wijkagenten uit Bergijk op Instagram. De politie is daarop samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met de jongen aangegaan. De moeder stond volledig achter de aanpak van de agenten. Omdat 112 alleen voor noodgevallen is, blijft het voor het jongetje bij een goed gesprek en krijgt hij geen verdere straf. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
2: En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Mij Toeke Camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Bakken? Zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baasmazitcomfort.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
10: Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet benaamgenoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. Dat kondigt hij zelf aan tijdens een gebed. Op advies van zijn artsen vindt de ingreep nog deze week plaats. Volgens de paus is het knobbeltje in een vroeg stadium ontdekt. Het Vaticaan denkt dat hij ruim een week nodig heeft om te herstellen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. De Poolse Veiligheidsdienst kwam gisteren in actie na een tip over een serieuze dreiging. Later op de dag kon de verdachte worden opgepakt. Premier Tusk heeft de politie inmiddels bedankt voor haar snelle en kordate optreden. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin. Dat meldde wijkagenten uit Bergijk op Instagram. De politie is daarop samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met de jongen aangegaan. De moeder stond volledig achter de aanpak van de agenten. Omdat 112 alleen voor noodgevallen is, blijft het voor het jongetje bij een goed gesprek en krijgt hij geen verdere straf. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
9: En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Bij een kapperszaak in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en de winkelruit werd weggeblazen. Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. En in Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: zijn hier.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Agoeie, reizieren. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
8: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
9: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Tromeesje mij in beheining.
11: Maar gewoon CA Plus een certificering.
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
13: Nou verhalen je, ben je er klaar voor?
14: Ik vind het zo spannend.
15: Hij is turbo en
14: heul. Ik is toch turbo en net?
13: Nou even serieus.

0: in Waterswaard.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op fjouwer oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
4: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen, dat meldt NOS. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Op dit moment is voor een gesprek nog toestemming van de ouders of de voogden nodig, terwijl zij soms juist de vermoedelijke daders zijn. Bij een kapperszaak in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en de winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen zichtbaar. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won in Venetië een speciale juryprijs. En in Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat er deze keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
3: En tot zover het nieuws.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
5: NOFPC.nl.
7: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Bakken? Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
11: Baasmazitcomfort.nl.
13: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
14: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
13: Oef,
14: direct. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
13: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
14: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
15: Sneeuw, sageervetsend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
16: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jou ook goed bij ons. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg. Zo altijd jet.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
0: Informerend en actueel. RTV NOF.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
8: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
7: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford
9: en Opel.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Mijn Toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
15: Ruit hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
16: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
17: Dan is misschien tijd voor een pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
15: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
18: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
19: Ik vind het zo spannend.
20: Ik ga eens turbo en
19: he. Ik is toch turbo en net?
18: Nou even serieus. Alle jullie.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Bij een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en het winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen te zien. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. In Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat het dit keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
4: NOFPC.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
12: Baarsmazitcomfort.nl.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Sneeuw, sageerfetchend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
17: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jouw eggoedbuis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg. Zo altijd jet.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. Het weer nog, vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: It's getting hot in here.
5: Wat een stooijong.
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
5: Oh?
4: Ja, van het gas.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
8: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
7: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
6: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Nou, sjugger is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker
10: in. Marinus Keukens?
9: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
11: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
12: Een telefoon waar ik wel snoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
13: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
14: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
15: Nou verhalen je. Ben je er klaar voor?
16: Ik vind het zo spannend.
17: Hij is turbo en heu.
16: Ik is toch turbo en net?
15: Nou even serieus. Alle jullie

0: auto's keer en bepaalt dien verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld werd. Bij autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, staat kwaliteit voorop. Auto's keer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
2: RTV NOF, mij Noah Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
4: Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog, vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
8: Nof PC, Nof PC.
9: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: Nof PC, Nof PC. Daar kun je wat mee.
9: nofpc.nl.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Het is ineens koud in je huis.
11: Ja, Minco Bouwmaterialen.
12: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
13: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
14: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
15: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
14: Oef,
15: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
14: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
15: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
13: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
16: De pannenkoektrein!
17: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? depannenkoektrein.nl.
18: Bakken? Zullen we even op een stoel?
19: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
18: Baasmazitcomfort.nl.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
0: RTV NOF.
2: Ekin, Jestermar, Stierskeer en Hoornsjerk.

0: TV NOF.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die 100 keer gelezen.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
2: en Opel.
3: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
5: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
4: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
6: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data, alles binnen bereik.
6: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Agoeie, rijtje heren. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marinus Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marinus Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
10: Nou, verhalen, ben je klaar voor?
11: Ik vind het zo spannend.
12: Ik ga eens turbo en.
11: Ik is toch turbo en net?
10: Nou, even serieus.

0: Marinus Keukens in Burden. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
1: Sneeuw, sageerfetsend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
2: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, bledblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jou ook goed buis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg. Zo altijd jet.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
4: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
5: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
6: Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Doordat vergunningen nu voor onbepaalde tijd gelden, kunnen sommige parken broodnodige moderniseringen jarenlang voor zich uitschuiven. Tegelijkertijd lopen dierentuinen die juist wel willen vernieuwen vast in het moeras van bureaucratie. Zo moeten parken tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de exacte diameter van een vogelstokje is. Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.
7: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
11: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: NOF PC. Daar kun je wat mee.
11: NOFPC.nl.
10: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
13: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
14: De Friese Motorfiets!
13: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
15: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
13: Wij hebben haal- en brengservice.
16: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Tromeesje maar in beheining.
18: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
19: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
22: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
23: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
24: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
25: Oef,
24: Jerk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
25: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
24: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In Hegebeintum kregen de 18-jarige Fokke Diekman sneunt tijdens de Friese Moendersdij bijzondere besite. Diekman is de jongste moender van Friesland en ontvong bij de moenen een vrouw die ter zelfs een stik skiertnis lezen had. De 90-jarige Tine Veenstra Metselaar kwam te Gerre met haar zuster en haar dochter naar de moenen ta.
2: Ik zei, krijg ik zie waar wij wijn wonen. Maar ja, dat ken ik meer. Waar wij dan nachts in bed, wie een lijn op het zolderke. En dan zit er een dakraam in en dan zegt die jurk niet altijd even bijkomen. Dat heerde. Gezellig.
1: Tine wennen je iets bij de moenen, dat haar hij doe ik moender wie. De jongste moender van Friesland zelfs oer zijn leefde voor het vak.
3: Ik ben als 15-jarige al bij de moenen kwam. Dat weer de grote Marmer, die zit vlak bij Paak en Beppen. En daar was ik toen bezig. Ja, toch maar even zien. En daar was toen de leermaster er. En die zei van, maar eens mooi komen. En zo ben ik erbij kwam.
1: Het nieuwe bestuur van de dierenweiding in Ruusterveen is zo'n de oername eind maart druk dwanen met het opknappen van het park, de komst van nieuwe besten en het uitbreiden van de vrijwilligersgroep. Doch zorgt het een weeromkomend probleem voor de nedige frustratie. Arianne van Tende over die problematiek.
4: Het is nu de laatste tijd wel heel vol. Voorheen wie het eigenlijk altijd gewone balen beskimmelde, maar nu is het echt van pizza en flatbread en dat soort spul. Dat is geen beste eten. Nee. Nee, die wat het toch echt verhaffelijk. Honnenballen, roggenballen, dat soort spul, maar net hè.
1: Er wordt me klaar oproepen op te houden met je delsmieten van beskimmelig wordt. En twee incidenten van Aron Wiekein op een vakantiepark bij Aijem riet een automobilist sneunt joen bij Verzin het Wetter in. De bestuurder wie op ziek naar de uitgang van een parkeerplak en bedaren via een boothelling in het wetter. De bestuurder kon zelfs uit de auto komen en rekken net verwoenen. De auto was Snijnburgen. In Verwe drukte de brandwacht sneunt joen uit voor een squast in brand onder Zeedijk. Omdat eerst vreesd waar dat ek een paard van het dak in de brand stie, wat opschaald naar het zijn middelbron. De brand wie gauw onder controle en de skeer liek het relatief zo'n tat te vallen. Ons af hier het Streeknijs. Wost nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
0: Radio, TV en online. RTV NOF.

0: TV NOF.
1: Ekin, de Triëmen, Oudjerk en Kolm.

0: zijn hier.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
5: Ja?
4: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
8: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: De pannenkoekrein.
10: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
9: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: Right here, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor die regelen. Dus, mooi jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
12: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
12: Baarsmazitcomfort.nl.
11: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
14: Sneeën, sageervetsend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
15: TD Noord uit Jesternijtjerk. Eggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jouw eggoedbuis. TD Noord. Service mooi het hert. Vaakburg. Zoals het jet.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
17: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
19: De website en apps van Albert Heijn is sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld na een IT-incident. Het lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal en Gal. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Doordat vergunningen nu voor onbepaalde tijd gelden, kunnen sommige parken broodnodige moderniseringen jarenlang voor zich uitschuiven. Tegelijkertijd lopen dierentuinen die juist wel willen vernieuwen vast in een moeras van bureaucratie, dat schrijft Erkens aan de Tweede Kamer. De regels schieten soms een doel voorbij. Zo moeten parken tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de exacte diameter van een vogelstokje is. Een Amerikaanse rechter heeft besloten de reclamespotjes van Donald Trump van de buis te halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes die zijn uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes waarin Trump centraal staat. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog, het wordt een mooie nazomerdag met veel zon, lokaal is 21 graden mogelijk. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en volgt er in de avond wat regen. Morgen ziet het weer er anders uit. Dan trekt de bewolking over het land en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur ligt dan tussen 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Jan Cooks for You, met Janzelf.
21: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
20: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: Love PC.
23: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
22: NOF-PC, daar kun je wat mee.
23: NOFPC.nl.
20: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
25: Wij onderhouden
26: en verkopen
25: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
24: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
27: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
26: in Ford
25: en Opel.
28: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
29: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
28: Oef,
29: Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
28: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
29: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In Hegebeintum kregen de 18-jarige Fokke Diekman sneunt tijdens de Friese Moendersdij bijzondere besite. Diekman is de jongste moender van Friesland en ontvong bij de moenen een vrouw die ter zelfs een stuk skiertnislessen had. De 90-jarige Tine Veenstra Metselaar kwam te Gerre met haar zuster en haar dochter naar de moenen ta.
2: Ik zei, krijg ik hier waar wij wijn wonen. Maar ja, dat ken ik meer. Waar wij dan nachts op bed, wie een lijn op het zolderke. En dan zit er een dakraam in en dan zegt die werk niet altijd even bijkomen. Dat heerde. Gezellig.
1: Tine wenne jet iets bij de moenen, dat haar hij doe ek moender wie. De jongste moender van Friesland zelfs oer zien leefde voor het vak.
3: Ik ben als 15-jarige al bij de moenen kwam. Dat weer de grote maar, die zit vlak bij Paak en Beppe. En daar ben ik toen bezig. Ja, toch maar even zien. En daar werd toen de leermaster er. Die zei van, maar eens mooi komen. En zo ben ik erbij kwam.
1: Het nieuwe bestuur van de dierenweiding in Ruusterveen is zo'n de oername eind maart. Drok dwanen met het opknappen van het park, de komst van nieuwe besten en het uitbreiden van de vrijwilligersgroep. Doch zorgt het een weeromkomend probleem voor de nedige frustratie. Arianne van Tende over die problematiek.
4: Het is nu de laatste tijd wel heel vol. Voorheen wie het eigenlijk altijd gewone balen beskimmelde. Maar nu is het echt van pizza en flatbread en dat soort spul. Dat is geen beste eten. Nee. Nee, die wordt het toch echt verhaftelijk. Gewone balen, roggenballen, dat soort spul. Maar net hè.
1: Er wordt me klaar oproepen op te houden met je delsmieten van beskimmelde gewoord. En twee incidenten van Aron Wiekein op een vakantiepark bij Aijem riet een automobilist sneunt joen bij Verzin het Wetter in. De bestuurder wie op ziek naar de uitgang van een parkeerplak en bedaren via een boothelling in het wetter. De bestuurder koest zelfs uit de auto komen en rekken net verwoenen. De auto was Snijnburgen. In Verwe drukte de brandwacht sneunt joen uit voor een squast in brand onder Zeedijk. Omdat eerst vreesd waar dat ek een paard van het dak in de brand stie, wat opschaald naar het zijn middelbrand. De brand wie gauw onder controle en de skeer liek het relatief schoen te vallen. Ons af hier het Streeknijs. Wost nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
5: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
6: Het wordt een mooie nazomerdag met veel zon, lokaal is 21 graden mogelijk. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en volgt er in de avond wat regen. Morgen ziet het weer er anders uit, dan trekt de bewolking over het land en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur ligt dan tussen 18 tot 19 graden.
7: Het loert van stijd, waad en warm.
0: RTV NOF.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Met toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: De pannenkoektrein!
7: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? depannenkoektrein.nl.
8: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Tromeesje maar in beheining.
10: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
11: Pakken? Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
11: Baasmazitcomfort.nl.
13: Het is hier eerst koud in je huis.
14: Ja, Minco Bouwmaterialen.
15: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, purl of schuim.
16: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
16: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
19: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
20: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
21: Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. Bedrijven zoals steenfabriek Wienerberger, die jaarlijks 70 miljoen bakstenen produceert met gasovens, willen overstappen op elektrische machines, maar staan jaren op wachtlijsten. Als tussenoplossing overweegt cluster 6 lokale elektriciteitsopwekking via zon, wind of gasturbines. De directie waarschuwt dat investeringen anders weglekken naar het buitenland. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld. Na een IT-incident lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storingen naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal & Gal. De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgebrand afgelopen nacht. De stadsdeelburgemeester bevestigde vanmorgen dat de markt niet te redden viel. De metalen constructie stortte gedeeltelijk in. Niemand raakte gewond. De markt bestaat al sinds 1615 en is de oudste overdekte markt in Parijs en nog steeds in gebruik. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen worden verplicht te vernieuwen. Omdat vergunningen voor onbepaalde tijd gelden, kunnen dierentuinen modernisering jarenlang uitstellen. Tegelijkertijd belemmert gedetailleerde administratie vernieuwing, zoals regels over zandkorrelgrootte in aquaria of diameter van vogelzitstokken.
20: Het weer nog, het wordt een mooie nazomerdag met veel zon, lokaal is 21 graden mogelijk. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en volgt er in de avond wat regen. Morgen ziet het weer er anders uit, dan trekt de bewolking over het land en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur ligt dan tussen 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Indiën, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
22: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
23: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
24: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
25: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
24: NOFPC.nl.
23: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
26: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoe een tjent.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. De storing treft ook drogisterij Ethos en slijterij Gal en Gal. De Marché des Avants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgelopen nacht geheel afgebrand. En in het derde kwartaal van dit jaar verkocht Volkswagen 14% minder voertuigen, in totaal 1,9 miljoen auto's. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
1: Marinus Keukens?
0: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
2: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
3: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
0: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford
6: en Opel.
11: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
12: Ja, echt maatwerk!
13: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
14: Mij Toeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
13: Keukens en kasten op maat.
15: De pannenkoektrein!
16: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? depannenkoektrein.nl.
17: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Tromeesje maar in beheining.
19: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
20: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Sneeuw, sageerfetchend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
23: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jouw ekgoedbuis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg. Sa altijd jet.
24: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
25: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
26: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. Bedrijven zoals steenfabriek Wienerberger, die jaarlijks 70 miljoen bakstenen produceert met gasovens, willen overstappen op elektrische machines, maar staan jaren op wachtlijsten. Als tussenoplossing overweegt klasse 6 lokale elektriciteitsopwekking via zon, wind of gasturbines. De directie waarschuwt dat investeringen anders weglekken naar het buitenland. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld Na een IT-incident lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal & Gal. De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgebrand afgelopen nacht. De stadsdeelburgemeester bevestigde vanmorgen dat de markt niet te redden viel. Niemand raakte gewond. De markt bestaat al sinds 1615 en is de oudste overdekte markt in Parijs die nog steeds in gebruik is. In het derde kwartaal van dit jaar verkocht Volkswagen 14% minder voertuigen, in totaal 1,9 miljoen auto's. Over het hele jaar daalde de verkoop van alle merken, waaronder Audi en Porsche, met 9%. Audi noteerde een daling van 20%. Volkswagen kondigde een reorganisatie aan waarbij 100.000 banen verdwijnen. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
9: Baarsmazitcomfort.nl.
27: Het is hier geen spruitkoud in je huis.
28: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
29: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, purr of schuim.
30: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
31: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
30: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconistraat Reijen in Boetenpost.
32: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
33: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken.
34: Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
33: Oef, jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
34: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
33: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Het nije bestuur van de dierenweiding Ruusterveen is zoont de oername eind maart drok dwane met het opknappen van het park, de komst van nije bisten en het uitbreiden van de vrijwilligersgroep. Doch zwaar het een weromkomend probleem voor de nedige frustratie. Arianne van Tende oer die problematiek.
2: Het is nou de laatste tijd wel heel vol. Voorheen hebben we het eigenlijk altijd gewone balen beskimmelde, maar nu is het echt van pizza en flatbread en dat soort spul. Dat is geen beste eten. Nee. Nee, die wordt het toch echt vanaf van de gewone balen, roggebalen, dat soort spul, maar net hè.
1: Er wordt me klaar oproepen op te houden met je delsmieten van beskimmelen gewoord. En twee incidenten van Aron Wiekein op een vakantiepark bij Aijem riet een automobilist sneut joen bij Versin het wetter in. De bestuurder wie op ziek naar de uitgang van een parkeerplak en bedarre via een boothelling in het wetter. De bestuurder koest zelfs uit de auto komen en rekke net verwoenen. De auto was Snijnburgen. In Verwe drukte de brandwacht sneut joen uit voor een squastienbrand onder de zeedijk. Omdat eerst vreesd was dat ek een paard van het dak in de brand stie, wat opschaald naar het zijn middelbron. De brand wie gauw onder controle en de skeer liek het relatief zoen tot te vallen. In Hegebeintem kregen de 18-jarige Fokke Diekman sneunt tijdens de Friese Moendersdij bijzondere besieten. Diekman is de jongste moeder van Friesland en ontvong bij de moeder een vrouw die ter zelfs een stuk skiernislissen had. De 90-jarige Tine Veenstra Metselaar kwam te Gerre met haar zuster en haar dochter naar de moeder ta.
3: Ik zei dat ik zie waar we wijn wonen. Maar ja, dat ken ik meer. Waar wij dan nachts op bed weer een lijn op het zolderke. En dan zit er een dakraam in en dan zegt die jurk niet altijd even bijkomen. Dat, nou ja, dat heerde. Gezellig.
1: Tine wennen je iets bij de moenen, dat haar hij doe ik moender wie. De jongste moeder van Friesland zelfs oer zien leefde voor het vak.
4: Ik ben als 15-jarige al bij de moenen kwam. Dat weer de grote mamer, die zit vlak bij Paak en Beppe. En daar ben ik toen bezig. Ja, toch maar even zien. En daar werd toen de leermaster er. En die zei van, maar was mooi komen. En zo ben ik erbij kwam.
1: Ons af hier het Streeknijs. Wost nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
5: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
6: De middag verloopt zonnig met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden. Bij een zwakke tot matige zuidenwind.
7: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
6: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
8: Ja, echt maatwerk.
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
10: SGmaatwerk.nl.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
9: Keukens en kasten op maat.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
14: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
15: Snieën, sageerfetsjet, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
16: TD Noord-Uut Jesternijtzerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jouw eggoedbuis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg. Zo altijd jet.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Traaien oeren.
18: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. De stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt de Rijkswaterstaat. De vaarbeperking gold sinds 2 weken na aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. Op verschillende plekken was de vaargeul te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. En dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor, toen 65 behandelingen werden geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal met 6% naar 2918. De inspectie kan daarvoor geen verklaring geven. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft vandaag in Luxemburg Europa opgeroepen daadkrachtig op te treden en de vrede te herstellen. Hij verwees daarbij naar recente ontwikkelingen, waaronder de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland afgelopen vrijdag en uitspraken van president Trump dat Oekraïne schuldig is aan de oorlog. De politie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden. bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Bosch.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. Dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor. De politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. En het onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of sjoch op rtvnof.nl.

0: Snieën, sageerfetsend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
1: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het en voor het onderhoud zitten jou ook goed buis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg. Zo oft het jet.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
5: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Agoeie, rijtje heren. Ik zeg het altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens del bij Marines Keukens. Daar wordt alles kreeg van A tot Z voor die regelen.
8: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
14: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
15: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
16: Het is hier geen spruitkoud in je huis.
17: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
18: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purl of schuim.
19: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
20: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
19: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op fjouwer oeren.
22: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
23: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. De stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt Rijkswaterstaat. De vaarbeperking gold sinds 2 weken na aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. Op verschillende plekken was de vaargeul te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. Dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor, toen 65 behandelingen werden geregistreerd. Blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal met 6% naar 2918 zwangerschapsafbrekingen. De inspectie kan daarvoor geen verklaring geven. politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. Uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Ook op het werk durft 2 op de 3 vrouwen gezondheidsklachten niet te bespreken, wat hun productiviteit negatief beïnvloedt. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
3: En van speelgoed tot feestartikelen.
2: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
3: Max Voordeel in Den Bosch.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Het nije multifunctioneel centrum in Veenwaarden dreigt op een nije duurder uit te vallen. Het college van Dantumeriel vreegt de gemeente Rie om haast 1,8 miljoen euro extra beschikbaar te stellen. De verliezen hier stelde de Rie al 20 miljoen euro beschikbaar voor het project. Als de Rie akkoord gaat met het nije voorstel, komt het totale budget uit op haast 22 miljoen euro. Neffens het college is extra geld nodig omdat de bouwkosten omheen gingen binnen. Ek maakt de sporthal groter worden als jij er plant om aan de eerste van de sportboen te voldoen. Daarnaast binnen er hegere kosten voor de inrichting van het terrein en de moedingsfunctie in het gebouw. De gemeente hier bepraat het voorstel op 20 oktober. En twee incidenten van Aron Wiekein op een vakantiepark bij Aijem riet een automobilist sneurt joen bij Versin het wetter in. De bestuurder wie op ziek naar de uitgang van een parkeerplak en bedaren via een boothelling in het wetter. De bestuurder koest zelfs uit de auto komen en rekken net verwoenen. De auto was Snijnburgen. In Verwe drukte de brandwacht sneurt joen uit voor een squastienbrand onder de zeedijk. Omdat eerst vreesd was dat ek een paard van het dak in de brand stie, werd opgeschaald naar het zijn middelbron. De brand wie gauw onder controle en de skeer liek het relatief schoon te vallen. Het nieuwe bestuur van de dierenweiding Ruusterveen is zo'n de oername eind maart drok dwanen met het opknappen van het park, de komst van nieuwe besten en het uitbreiden van de vrijwilligersgroep. Doch zorgt het een weeromkomend probleem voor de nedige frustratie. Ariane van Tende oer die problematiek.
2: Het is nu de laatste tijd wel heel vol. Voorheen wie het eigenlijk altijd gewone balen beskimmelde. Maar nu is het echt van pizza en flatbread en dat soort spul. Dat is geen beste eten. Nee. Nee, die wordt toch echt voorhaftelijk gewone balen, roggenballen, dat soort spul, maar net hè.
1: Er wordt me klaar oproepen op te houden met je delsmieten van beskimmelen gewoord. Ons af hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
4: RTV NOF Waarberjocht.
5: De middag verloopt zonnig met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden. Bij een zwakke tot matige zuidenwind.
6: Vademierskip. RTV NOF.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
2: Ja, echt maatwerk!
3: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
4: SGmaatwerk.nl.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
6: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
3: Keukens en kasten op maat.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
9: Baarsmazitcomfort.nl.
11: Het is hier inspruit koud in je huis.
12: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
13: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits Perlof schuim.
14: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
14: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.
16: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wilst u ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
17: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
19: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
20: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bezorgdienst Picnic verwacht morgen duizenden extra bestellingen nadat Albert Heijn vandaag werd getroffen door een cyberstoring waardoor online bestellen niet mogelijk is. Picnic schaalt daarom de bezorgcapaciteit op. Moederbedrijf Ahold Delhaize haalde uit voorzorg systemen offline. Ook de Belgische supermarkt Delhaize ondervindt hinder van het incident. Vakbonden FNV en CNV maken zich zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. Vakbondbestuurders Van der Kraats en Foppe willen ook afspraken maken over een sociaal plan. Op de veiligheidstop in Warschau verklaarde NAVO-opperbevelhebber-generaal Grinkiewicz dat de alliantie vijandelijke aanvallen zal tegenhouden en het operationeel gevechtssysteem zal uitschakelen. Hij benadrukte dat een conflict niet onvermijdelijk is en dat de NAVO uitsluitend een defensieve organisatie is, bedoeld om 1 miljard NAVO-inwoners te beschermen. Uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Ook op het werk durft 2 op de 3 vrouwen gezondheidsklachten niet te bespreken, wat hun productiviteit negatief beïnvloedt. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.

0: ballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
4: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
5: En van speelgoed tot feestartikelen.
4: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
5: Max Voordeel in Den Bosch.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. De schade in één winkel bedraagt zelfs 220.000 euro. De komende 10 jaar zijn 340.000 nieuwbouwwoningen nodig voor migranten als de huidige instroom net zo hoog blijft als nu, blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. 2 anderen raakten zwaar gewond. Vanwege het ongeluk zijn 3 van de 5 rijstroken gesloten en dat geldt zeker tot 6 uur. En vakbonden FNV en CNV maken zich zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
2: Zo, dat ziet er gaaf uit.
1: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
3: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
1: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Bakken, zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
6: Baasmazitcomfort.nl.
8: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
9: Bij u is in Den Waard, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wilst u extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
10: Ruiz hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
11: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
10: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in één winkel bedraagt zelfs €220.000. Tegelijkertijd kampen Albert Heijn, Ethos, Gal en Gal met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic verwacht daarom morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. En dat geldt zeker tot 6 uur, meldt Rijkswaterstaat. De komende 10 jaar zijn 340.000 nieuwbouwwoningen nodig voor migranten als de huidige instroom net zo hoog blijft als nu. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van deze vraag komt op het konto van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Het instituut onderzocht de effecten van migratie op de woningmarkt en onderscheidt daarbij arbeids- en kennismigranten en asielzoekers. Vakbonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan. En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
5: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
6: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Het nije multifunctioneel centrum in Veenwaarden dreigt op een nije duurder uit te vallen. Het college van Dantumeriel vreegt de gemeente Rie om haast 1,8 miljoen euro extra beschikbaar te stellen. De verliener hier stelde de Rie al 20 miljoen euro beschikbaar voor het project. Als de Rie akkoord gaat met het nije voorstel, komt het totale budget uit op haast 22 miljoen euro. Neffens het college is extra geld nodig omdat de bouwkosten omheen gingen binnen. Ek maakt de sporthal groter worden als jij er plant om aan de eerste van de sportboen te voldoen. Daarnaast binnen er hegere kosten voor de inrichting van het terrein en de moedingsfunctie in het gebouw. De gemeente hier bepraat het voorstel op 20 oktober. En twee incidenten van Aron Wiekein op een vakantiepark bij Aijem riet een automobilist sneut joen bij Versin het wetter in. De bestuurder wie op ziek naar de uitgang van een parkeerplak en bedaren via een boothelling in het wetter. De bestuurder koest zelfs uit de auto komen en rekken net verwoenen. De auto was Snijnburgen. In Verwe drukte de brandwacht sneut joen uit voor een squast in brand onder Zeedijk. Omdat eerst vreesd waar dat ek een paard van het dak in de brand stie, wat opschaald naar het zijn middelbrand. De brand wie gauw onder controle en de skeer liek het relatief zoen tot te vallen. Het nieuwe bestuur van de dierenweide in Ruusterveen is zoen te oername eind maart drok dwane met het opknappen van het park, de komst van nieuwe bisten en het uitbreiden van de vrijwilligersgroep. Doch zwaar het een weeromkomend probleem voor de nedige frustratie. Ariane van Tende oer die problematiek.
2: Het is nou de laatste tijd wel heel vol. Voorheen hebben we het eigenlijk altijd gewone balen beskimmelde. Maar nu is het echt van pizza en flatbread en dat soort spul. Dat is geen beste eten. Nee. Nee, die wordt het toch echt vanaf van de gewone balen, roggebalen, dat soort spul, maar net hè.
1: Er wordt me klaar oproepen op te houden met je delsmieten van beskimmelen gewot. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjog op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
4: RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog hoog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Bij een zwakke tot matige zuidenwind.
4: RTV NOF.

0: voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
1: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
2: Bij u is in Den Waard, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
3: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Waard. Van kruiden tot gereedschap.
4: En van speelgoed tot feestartikelen.
3: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
4: Max Voordeel in Den Waard.
5: Snieën, sageerfetsend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
6: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het en voor het onderhoud zitten jou ook goed buis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg, sa altijd jet.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedenavond.
10: Een 32-jarige Marseille uit Spijkenisse is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Bij andere Nederlanders zijn veroordeeld voor het omkopen van de militair. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw-Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een bewoonster werd 1 jaar lang niet gedoucht en de man zat dagelijks met vieze haren en nagels in zijn rolstoel en een kunstgebied werd maandenlang niet schoongemaakt. Zorginstelling Karijn erkent de problemen en wijt deze aan personeelstekorten. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in 1 winkel bedraagt zelfs 220.000 euro. Tegelijk kampen Albert Heijn, Gallengal en Ethos met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic vraagt daarom morgen 1000 extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. 2 anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. De afsluiting duurt zeker tot 6 uur vanavond, zo meldt Rijkswaterstaat.
9: En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
11: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
12: Zo, dat ziet er gaaf uit.
11: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
13: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
11: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
14: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
15: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
14: Baarsmazitcomfort.nl.
16: Autoskeer en bepaalt dien verzekering West hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
8: Dit is RTV NOF.
6: Impeteer mij René Koster.
17: Elze Mandy de Jong van Zon 8 en online via rtvnof.nl. Impeteer, mij René Koster.
18: Goeien en welkom bij Impeteer, het programma waarin we de tijd nemen om wat langer terug te praten en ik eens vragen te stellen die het vaak lezen bliuwen. En Joert ben ik Impeteer, mij Thea-Lise Roorda. Welkom.
19: Ja. Mooi om hier te wijzen.
18: Ja, toen we het roer hingen van Thea-Lise Roorda, kom je dus even, oh, Thea-Lise Roorda, waar is dat? Ik ken wel een Thea-Lise Kooistra.
19: Ja.
18: Maar waar is het nou?
19: Ja, bij beide. Op mijn werk broek ik altijd Thea-Lise Roorda. En in de politiek en gewoon thuis is het Kooistra Roorda. Ja, en vreemd.
18: Twaalf voor de prijs van hier.
19: Ja, precies. Het is ooit zo gewoon groeid. Dus net bewust, maar... Ja,
18: maar het is net, er zit net een emancipatiereden achter dat je zegt, ik voel zo volle mogelijk mijn famkes nam ik nog broeken.
19: Nee, helemaal net. Nee.
18: Nee. Oké. Nou, dan is het Thea-Lise Kooistra Roorda of Thea-Lise Roorda al naar gelang. Want binnen een heel soort zaken, waar het meest kun je ook van kennen. He. Je neemt al even de politiek, maar ik het bedrijfsleven en ik nou allerlei dwarpszaken die het in Dan Woord speel je. En dan ben er ik nog iets met Star Ladies en zo.
19: Ja, Star Girls.
18: Nou, dat houden we nog even geheim. Daar plegen we de meesten even mee. Maar het meest in het erg springt wel dat je commercieel directeur bent bij de Van der Heijden Groep.
19: Ja.
18: Van der Heijden Groep, die docht aan bliksembeveiliging en dat soort van zaken. Maar een commercieel directeur, wat docht die?
19: Ja, een commercieel directeur is verantwoordelijk voor alle commerciële zaken binnen het bedrijf.
18: Zoals?
19: Nou ja, uiteindelijk moet ik ervoor zorgen dat al onze medewerkers er binnen 240 stiks al je breed op een plan krijgen. En dat betekent dat we dus zo volle mogelijk werken binnen hele matten.
18: Je moet de boel verkeerpje.
19: Ja. En dat net alleen nog, ja, maar...
18: Nee, dat begreep ik, maar jou dan sturing aan. En maakt het jou dan nog wat uit dat jou, ik zit maar voor gemak even, bliksembeveiligingssysteem verkeerpje, hint krijgt ze goed, ik koekjes weer ze kennen?
19: Nou, dat is wel een wichtige vraag inderdaad. Ik denk het net. Nee, ik ben ooit hier met Troggien omdat ik voel dat het wel heel interessant is. Ik ben nogal leergierig, dus... En het is een technisch vak, technisch bedrijf. En daar leer je elke dag weer meer. Dus ja, dat vind ik wel heel interessant.
18: Er is een hele groep die altijd nog de link leidt tussen Van der Heijden en Kolm.
19: Ja, dat klopt. Ja.
18: Het bedrijf is daar ik begon. Hè? Ja. Ik trog een Van der Heijden in mijn doen.
19: Ja, meer dan 100 jaar in inderdaad.
18: Mijn eigen jaar.
19: Ja.
18: En wat wie het in oorsprong, het Van der Heijden bedrijf?
19: Ja, in de allereerste begin wie het een fietsenwinkel en een witgoedzaak. Dus daar is het ooit mij begonnen. En op den duur kwam er eens een keer een vraag voorbij van, nou kun je mij een bliksembeveiliging onderlezen? En toen dacht de Van der Heijden ondernemend dat er wie, nou dat kennen we wel.
18: Ja.
19: En het mooie is eigenlijk dat die mentaliteit van dat kennen we wel, nog steeds in het bedrijf zit. Dus dat is wel heel mooi.
18: Het wie een Kolmer bedrijf, Kolm Wiederik Grutskop.
19: Ja.
18: Je haalt dan vaak, vooral als zo'n bedrijf er al heel lang zit, dat het ik wederzijds is. Dat zo'n bedrijf ik thuis viel in het dorp, werd een soort van personeel ik wen het, weet je goed wil haar en nou ja, neem het even op. Maar dan ben je met 2018 in Wolwijkom.
19: Ja, klopt.
18: Waarom?
19: Ja. Nou, dat weet ik net een makkelijke beslissing. Want het is inderdaad, wat je zei, de kamer, het personeel altijd vanuit Kolm op het fietsje uitwerken. En ik ging intussen een beetje nog naar Hoesta naar vrouw om te eten. Maar uiteindelijk hier we naast bliksembeveiliging ook nog een tak wat die aan opleidingen. En daarvoor joegen we een heel prettige opleiding en woonden we heel graag een trainingscentrum bouwen. En er komen dus een heel prettige techneuten vanuit, in ieder geval de helden van Nederland, noordelijke helden van Nederland, naar uw trainingscentrum daar. En ja, dan ga je het hoe bereikbaar heet. En had je dan naar Kolm matten, dat is best wel een eindje omrieden, zeg maar. Dus toen zijn we van, ja, we maar toch wat meer naar het zuidenzakje, om eigenlijk een beetje bereikbaar te wezen. En ik om het bedrijf te laten groeien. Ja, om wat meer mensen uit de grotere dorpen en steden te krijgen.
18: Dat wie eigenlijk de reden. Want dan ben je toch een beetje een anoniemer bedrijf. Ja. In je van de tientallen in Drachten.
19: Ja.
18: Wilsjem in Kolm, ja, wie je echt het gezicht van een bedrijf iets,
19: ja,
18: zeg maar.
19: En dat is ook best wel ingewikkeld, want doordat ik maar de cultuur van zo'n bedrijf heb. En nou, daar hebben we destijds wel heel prut energie in stoppen. Binnen prut studies ik naar West. Maar uiteindelijk, wij waren al toen al een schoft onderdeel van Antea Groep. Dat zit in Jereveen. En nou, die had dus ook wel geholpen om keuzes te maken.
18: Je begon er eigenlijk net niet eens meer over.
19: Nou, we gingen er nog wel over, gelukkig
18: wel. Onderdeel van de Antea Groep binnen. Ja. En Antea is er van Kolm.
19: Ja.
18: Vist ingewikkeld, dichterbij.
19: Ja, dat kan inderdaad. Maar dat wil je eigenlijk nooit aan de orde. Het is eigenlijk altijd zo van, nou, wat is het beste voor de toekomst van dit bedrijf? We zijn toen van, we besteden al meer dan 100 jaar. En we willen eigenlijk nog meer dan 100 jaar besteden. Dus we moeten groeien. We moeten een mooie pand hebben. We moeten een trainingscentrum bouwen. Ja, en toen we ook al heel gauw het besluit namen van dat kind net in op het plak werd we toen zitten. Dus verhuizen moesten we sowieso. En nou, toen ben we op Sigien naar een pand. En dat wie net heel makkelijk. Dat wie best wel ingewikkeld. Want ons bedrijf had en een prutte kantoorruimte nodig. En we wonen een hoogspanningscentrum bouwen. En we hadden magazijn nodig. Een heel prutte parkeerplak. En ja, dan je zien van waar is een pand beschikbaar. En nou ja, toen ben we op Sigien. En nou, daar kwam dus uiteindelijk Dracht nu naar een grote zoektocht. Maar
18: en de rest is history.
19: En de rest, ja, is history. Ja.
18: Wat mij nog wel even triggerde, zei van, wij hebben een eigen opleidingscentrum.
19: Ja.
18: Daar hebben we in dit land toch squallen voor?
19: Ja, dat klopt. We hadden een heel grote technische squal in Nederland. Die technische opleiding in Jouwen. Maar als je op een gegeven moment in een organisatie werkt als techneut, dan mag je aan bepaalde certificeringen voldoen. Zoals bijvoorbeeld de NEN 3040, dat is laagspanning. En NEN 3840, dat is hoogspanning certificaat. En dan mag je om veilig te werken, je mag dan een certificaat halen elke drie jaar.
18: En bij Verdak weten ze net, nee, hoe dat maakt?
19: Nou, dat weten ze vast wel. Alleen dat ben echt wel commerciële bedrijven die het zich op die markt stwaart. En dat betekent dus dat alle techneuten één keer in de drie jaar, soms twee jaar, een paar dagen een training gaan maken. En soms weer een examen. Om weer voor de komende tijd weer certificaten halen om weer veilig te kunnen werken.
18: Maar het is dus net een bedrijfskwalle of zo. Met ongeschoold personeel binnenkomt, nee, die je precies zak kneden, zat je in zijn haar willen.
19: Nee, nog net. Wie ben er wel mee bezig? Want natuurlijk leiden we ook onze eigen meesten op. Dus we hebben wel een soort van bedrijfsschool. En ja, wie weet al hier in de wereld ben te weinig techneuten. Dus wie viel dus eigenlijk verantwoordelijk om daar iets mee te doen. En daarom hebben we wel een heel prut ideeën voor de toekomst om wel weer een soort van bedrijfskwallen te meiden.
18: Ja, ik denk dat je dan wel de meesten van werven kennen.
19: Ja.
18: En die matje wordt te bieden na.
19: Ja, klopt.
18: Wat haal je hem jonge meesten te bieden om carrièrekansen in de techniek?
19: Ja, wij zijn een hartstikke mooi bedrijf. En dat is,
18: ja, dat is veel.
19: Natuurlijk, ik werk je er en al heel lang. En, maar bij u is het zo dat het onderom beginnen is. En we hebben zoveel doorgroeimogelijkheden voor jonge mensen, maar ook voor oudere mensen die het als koffie bij ons werken. Dat is bij ons just, dat heel veel mensen eigenlijk nooit weer voortgaan. We hebben heel veel mensen die werken al heel lang bij Van der Heijden. Dat zijn wat over het bedrijf, over de cultuur, over hoe we met onze mensen omgaan.
18: Het salaris.
19: Nee. Ik denk dat salaris, natuurlijk iedereen krijgt bij u een goede boterham. Maar het is net zo dat het salaris bij u is volle meer
18: 10%
19: is.
18: 10% meer is bij de concurrent?
19: Nee.
18: Okay.
19: Nee.
18: Dus de mensen die bij hem komen net voor het geld, maar voor, nou ja, alle oren ombollen.
19: Ja,
18: en
19: ja,
18: de sfeer.
19: Ja, zeker. Sfeer, okay. Het leuke bedrijf, de rieke cultuur, rieke historie, stabiliteit. Dat is
18: de leuke commerciële directeur.
19: De leuke commerciële directeur, ja, absoluut.
18: Ja. Wat mij ik nog wel even triggeren is jouw belangstelling voor de techniek. Wie dat van jongs of on al bij jou?
19: Nou, ik hier altijd wel zoiets van, ik wil iets in de commercie doen. Dus dat hier ik al wel heel gauw, redelijk gauw veregen. Maar toen wist ik dan net precies in welke sector. En ik kwam bij toeval bij Van der Heijden terug, want ik zou even invallen voor een die mijn zwangerschapsverlof ging. En eigenlijk ben ik daar nooit weer wijk in. Omdat ik erachter kwam dat de techniek zo veelzijdig is. Er komt bij zoveel verschillende bedrijven binnen. En dat vind ik nog steeds het allerleukste onder het vak wat ik heb. Want iedere keer stien ik in een OK-ruimte in het AMC in Amsterdam. En de volgende keer stien ik op een militaire basis van Defensie. Of bij de Nederlandse Bank in de Grutte Kluis. Of neem maar op. Dus er komt echt oerrol op plakken met een oor. Normaal gesproken net samen komt.
18: Nee. Dus. En dan krijgt hij dat technische aspect daarin. Want daar mag je dan niet wat verstand van haar, stel ik me voor.
19: Ja.
18: Ik al door je de commerciële zaken.
19: Jazeker, ja, dan maast op een gegeven moment wat verstand van haar inderdaad. Want ja, dan maast witte was verkeerpest. En uiteindelijk leveren we altijd een oplossing voor een probleem. Dus dat maakt het iets makkelijker. Want als je een beetje nieuwsgierig online bent en dan kiest een hele prutte vragen dwars te stellen om mensen, dan komt er vanzelf wel achter wat ze nodig hebben. En die techniek, ik ben wel vrij leergierig, zoals ik jij direct al zei. Dus elke keer mensen vragen, hoe zit dat nou? Lees me dat eens uit. En ik hoef echt net tot in detail te weten hoe het zit. Maar ik weet wel hoe het ongeveer werkt. Dus dat is wel belangrijk, ja.
18: En die ik wil nog even waarom naar die jonge Thea-Lise. Ja. Wat hier die als idee, wat woord die letter worden, had ze grut weer?
19: Ja, nou, toen ik iets liet weer, woek iets met sport dwam, maar dat slagen net helemaal. Ik wie net inlaten voor de opleiding, dus toen moest ik wat oors dwam. Dus toen dacht ik, nou, dan doe ik gewoon een brede opleiding. Zat ze volle mee zo'n tinken, had ze ergens uit lood worden. En toen had ik destijds een MEO, wie dat dan dien, secretariële richting. Maar wel mij een stukje medisch daarom vast. Omdat ik wel steeds zie van, nou, ik wil in een ziekenhuis werkje. Maar het moet ook net te serieus wezen. Dat wist ik echt al heel gauw. Dus, en net te serieus is, ik ben net zo van de structuur en zo. Dus ik ben vrij hands-on. En ik denk dat in een medische omgeving net heel handig is. Dus vandaar dat ik wel dacht van, nou, ik ben wel heel geïnteresseerd in die medische wereld. En ik zie daarna wel, ik wil toch die commercie dan wel in. En dan zie ik wel weer terug
18: naar
19: onderkomen.
18: Maar goed, dat zie je in de achterhoofd. Ja. Toen we er toevallig vanwege zwangerschapsverlof even in je nedig bij Van der Heijden. En toen ben je daar heen gebleven. Sterker nog, een mooi voorbeeld misschien wel van wat je zelf ook al zei. Om een goed je carrière meidje kennen in zo'n bedrijf. Want je bent net binnenkamer als commercieel directeur.
19: Nee, zeker net. Nee. En dat is ook een lange wijwest. Ik zit er inmiddels bijna 30 jaar. Ik ben de maandjes na de laatste L-Stedentocht daar begon. Dus ik vier dat nooit weer natuurlijk. Nee. En uiteindelijk... is het echt net altijd makkelijk geweest als vrouw zijnde in een technische wereld?
18: Ik word net vreeg. Ik denk, René, hou die in. Vreeg je nou net? Nee, maakt het uit dat je wel of net vrouw bent in die sector. Maar dan begin je er zelf
19: hoe
18: maakt het dat uit?
19: Zeker 30 jaar lien maken dat uit. Ja, want dan mag je toch bewijzen. En er waren natuurlijk alleen maar mannelijke collega's die het wat een hegere functie hier in destijds zeg al. En ik hie gewoon een droom. Ik woon in de commercie. En ik woon eigenlijk gewoon uiteindelijk bovenin het bedrijf ook eindigen.
18: Maar de vrouwen, dus, die zitten op kantoor achter de typemachine. Ja. En die maken een skin, die zien in de kantine.
19: En dan komt er zo'n jong
18: vrouwke. Dat wien de heren. Maar dan woest hij wel eens even...
19: Ik dacht, dat ken ik wel. En had ik wat wol in mijn leven. Ik ben net, ik wie net zo'n leerder. Dus ik denk, dan zie ik het toch zo. Zie ik dat helje matten.
18: Maar goed, dan ken je dat binnen het bedrijf misschien nog wel wie een meidje.
19: Ja.
18: Maar in jouw functie, matje, dat krijg ik bij klanten wie een meidje.
19: Ja. Ja.
18: En die wien, misschien is het nou hoortje, maar wie een 30 jaar lien ik net went van...
19: Nee.
18: Als er een Frommerske binnenkomt, dan kunnen we direct op niveau technische zaken praten.
19: Nee, precies. En dat was in het begin best wel lastig. Want ik kwam daar voor het eerst bij die klanten binnen. En toen dachten ze, nou, wat komt hier binnen? Die weet nergens wat van. Die had ik geen doel hoor. En dat is eerst een beetje testen natuurlijk. Hè, van,
18: die vregen net van, hoe let komt de baas?
19: Nee. Dat vregen ze nog krijg net. Maar wel echt wel uittesten. Maar op een gegeven moment toen kwamen ze ook wachten van, die had er echt wel doel hoor. Dus daar kunnen we wel... op niveau wat mij babbelen. Dus en uiteindelijk wie dat eigenlijk zou maar kleren. Dus de klanten die vonden het eigenlijk best wel leuk dat ik deel kwam. Want ze volle vrouw die kwam direct net in die technische diensten op bezoek. Dus ja, ik ben wel onderscheidend wat dat betreft. Okay. Ik hoorde eigenlijk nooit steeds noot ik hieten, want het wie altijd nou dat famke van Van der Heijden. Ja, dan wisten ze wel wat het wie.
18: Ja. Ja. En broek je dan de vrouwelijke charme, zeg ik nog wel eens, om wat binnen te helgen?
19: Ja, dat weet ik net. Nee, net bewust. Maar misschien dat dat wel geholpen had toen ik wat jonger weer. Maar inmiddels haak ik die tijd ook wel een beetje om, denk ik.
18: Nou, dat zullen we net wel discussiëren. Nee. Beveiliging, dan bename bliksembeveiliging, dat hebben we beneemd. En zei, ja. Is dik bekend in de volksmond, ja. Maar je hebt toch ik kathodische bescherming?
19: Ja, kathodische bescherming inderdaad.
18: Wat is dat?
19: Ja, dat is best wel een niche-markt. En ze toch een prutte oor corrosiebestrijding om bijvoorbeeld damwanden. Hè? Dus bijvoorbeeld in de Grutte Havens in Nederland of in Boetloon. Ja, dus al je damwanden zitten daar in de havens. En er geeft dan een kathodische bescherming op. Dat is een stroomstootje wat er terug in geeft om te voorkomen dat dat...
18: Dat het rustert.
19: Ja. Precies, ja.
18: En, nou ja, het wil altijd het meeste rustje precies op plak waar het wol of geen wetter komt.
19: Ja, ja, precies.
18: En daar haal je een manier voor om dat met stroomstootjes...
19: Ja, ja. Ja, dat is vrij ingewikkeld inderdaad. En Tsiburg gaat weer een oren systeem ervoor. Dat is een opgedrukt stroomsysteem. Dat vinden we wat beter voor deze wereld. Want dat is beter voor de zeehoentjes. Hein? Bij een normaal systeem dan geeft het dan wel aardig wat in de zee. Qua afval komt er te lonen. Dus daarin ben je wel uniek in de wereld dat we dat systeem hebben. En uiteindelijk broekt het ook van gasleidingen bijvoorbeeld. Dus we hebben wel een heel prettig project in Afrika en in het Midden-Oosten. Om Irak en dat soort landen, om daar ook kathodische bescherming om te brengen. Om gasleidingen bijvoorbeeld die in de groen zitten.
18: Dus dit bedrijf Van der Heijden is hoe de hele wereld zo'n beetje actief.
19: Ja.
18: En je bent marktleader in Nederland of ik op grotere schaal?
19: Ja, dat is altijd moeilijk om van diezelfde te zeggen natuurlijk. Maar zeker in de wereld rennen we wel voorop dat het gaat om kathodische bescherming bijvoorbeeld. We hadden dit hier ook een congres georganiseerd in Nederland, het CEOCOR-congres. Dat is een groep met internationale mensen die iets met kathodische bescherming doggen. Daar hebben we dit hier georganiseerd. En ja, dan zie je toch wel dat we in Nederland altijd wel wat voorop rennen. Maar zeker in die markten.
18: Dus ik altijd mee die innovatie aan de gang en met duurzaamheid begrip ik.
19: Zeker.
18: Om ik voor de toekomst weer nieuwe wegen in te slaan.
19: Ja, duurzaamheid vinden we heel belangrijk. En dat is dan ook het grote voordeel dat we onderdeel binnen van Antea Groep. Want dat zijn toch onderwerpen die we misschien als Lies van der Heijden nooit saboten omarmd hier, om het samen te zeggen. Omdat het eigenlijk altijd gaat natuurlijk om, pretty yield verdien je, dat is prio nummer 1. Alleen het is gewoon wel opleiden om de duurzaamheid naar te denken en daarmee bezig te wezen. Dus eigenlijk alle innovaties die we nu doggen, die gaan daar echt wel een grote kern duurzaamheid in zich.
18: De wereld is een dwarp, dus als je ergens goed in binnen en innovatief en marktleider en voorop rennen, dan zijn er altijd partijen op een vrouw die denken, wacht je even. Dat bedrijf wil wij er wel bij gaan.
19: Ja.
18: Want dat ontbreekt in uw portefeuille. Of dat is, binnen de grote overname kandidaten die te voortdurend als kapers op een kust dwaande binnen je in te
19: Ja, die binnen wollers. Maar we hadden heel duidelijk daar ook wel een paar vragen. Hoe stelt nou zijn moedermaatschappij? En die zei dan dat dit bedrijf is net een keer. Dus...
18: Ja, je hebt er vooral wat voor prijs dat je bier de
19: Ja, ze maar dat denk je en ik dan weer net te horen. Nee. Dus,
18: de indruk is wel van binnen deze Antea groep hebben wij zo'n positie dat we net een keer binnen.
19: Nee, we passen er heel mooi bij en we zijn er ook heel grutsk om daar bij te jaren. Je hebt het soms ook wel eens oors heet. Wat liever bedrogen oernaam worden. Maar wie kunnen nog mooi zijn eigen ding doen, zijn eigen cultuur horen. En tegelijkertijd ook gebruik maken van alle mooie dingen die Antea ook voor u in petto had. Dus,
18: zei Thea Lisa Roorda of Kooistra of Kooistra Roorda als gast van Importeren, de verste harkers van dit programma, die weten dat ik wat afwikkel in mijn muziek.
19: Ja.
18: Drie stukjes muziek. Ja. Best wat een muziekvrouw ik.
19: Ja, zeker. Ja.
18: Waar uitert hem dat in? Alleen nog in het behartje van muziek of ik in het actief muziekmeidje?
19: Ja, een meidje net, maar ik woon prutten naar je concerten en festivals.
18: Maar de songs net bij een koor of spielers bij een brassband?
19: Nee, dat lijkt me net verstandig. Nee.
18: Okay.
19: In mijn droom misschien, maar ja. Ik denk net dat dat echt mijn kwaliteit is.
18: Nou ja, de eerste muziek Move With Me van Nene Cherry, het is
19: Ja. Klopt.
18: Nou, waarom moest dit op het lijstje?
19: Ja, nou toen ik lied wie en toen weet dat nog dat de cd's uitkwamen. Toen hiek ze iets van iedereen hier een idool of een wie ergens fan van. En dat wie dan vaak Madonna of dat soort artiesten.
18: Ja.
19: En ik wie eigenlijk al redelijk jong dat ik mijn eerste plaatje kocht. En dat wie van Nene Cherry, wie destijds, wie dat een hit. Man Child heette dat. En eigenlijk had ik toen alle albums kocht. En ik vond dat wel interessant. En dit album dat heet dan Homebrew. En die is eigenlijk mijn hele leven Maggie. En dus, en soms haast van die dingen die het nooit vervelen. Nou, ik vind
18: en dit jet erbij.
19: Dit jet erbij, inderdaad.
18: Nou, dus we draaien het net helemaal, want ik ben wat langer. Noem het natuurlijk eerst naast, maar we krijgen wel even een idee. Move With Me van Nene Cherry.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een

0: Sherry, Move With Me. Het draait omdat Thealisa Roorda er om vregen had.
1: Ja.
0: Sterker nog, het jet een beetje bij haar. En dit soort muziek, wanneer zet je dat nou op?
1: Ja, meestal dat ik in de auto zit. En ik moet een eind waarom rijd. Ik zit vaak vier in het laan. En het wordt een beetje donker, een beetje schimmerig. En
0: dan kun je wel bij je sleep vallen.
1: Nee, net in sleep. Maar
0: het tempo, toch?
1: Nee, ja, ik ging er helemaal in op. Ik vind het echt helemaal geweldig. Dus het maakt me rustig. En dan het is een soort van reset. Dus dat ken ik er wel lekker in hoor.
0: Want je bent voor het werk een soort onderwijs. Dat je echt, daar kan je wat bij intinken. Werd we het nog net over horen gaan, maar wat ik zeker in deze regio van groot belang is jouw werk voor de gemeente.
1: Ja.
0: Je bent gemeentelid voor gemeentebelangen in Dontumadiel.
1: Ja.
0: Hoe ben je daarin bedaren?
1: Ja, in 1982 is mijn heid belutsen was bij de oprichting van Dontumadiel 82. En dan, dat speelt altijd in ons gezin natuurlijk dat. Dat die politieke vergadering wel vaak bij je stuus wien. Dus,
0: dat is een beetje een alternatief voor de Partij van de Arbeid, toch? Daar wie wat spul best in.
1: Ja, ik. Ja,
0: dat er ik net aan, maar in
1: precies.
0: Elk geval.
1: Ja, dus de Sadwaan, toen ik hier als achtje en jongetje wien, dan die ik wel eens wat secretaresse werken voor hun. En uiteindelijk ben ik voorzitter van de gymnastiekvereniging. En zo kwam ik ook weer in contact met toen gemeentebelangen dan te bedeel. En toen vregen ze van, goh, als nog straks klaar is met dat voorzitterschap van die gymnastiekvereniging, was dat net bij u wat dwan?
0: In de politiek.
1: In de politiek. Toen dacht ik, ik haal altijd een heel prutte dien on zelfontwikkeling. Dus ik een prutte mij coaches en zo werken. En hier van mijn ontwikkelplan, wie toen, maar ze wat misschien als wat beter debatteren kist, wat beter interpreteren kist met meisken. Dus toen dacht ik, dan is de politiek op zich wel een goed
0: mooi
1: podium.
0: Mooi plak om dat in de praktijk te brengen.
1: Precies,
0: en dan wat te oefenen misschien.
1: Ja, inderdaad. En ik, mijn meesten taalje die op hetzelfde niveau zitten. Dat vind ik ook wel belangrijk. Hè. Iedereen is in de partij gelijk. Dus ik kan dan natuurlijk vaak wel hiërarchisch mijn ding te meiden. Dus ik vond dat ook wel lekker om eens even een onderdeel te wezen. Maar in een groep geer te werken op die manier.
0: Maar het beeld wat een soort meesten heeft van politiek is toch dat het saai is. Het is vaak ingewikkeld en het ben vaak van die haantjes die het al je weten hoe het maakt en het heeft te wutten.
1: Ja, ik ging altijd uit van mijn eigen kracht. Dus die zullen direct ver zitten en die zitten direct. Maar ik zit er van mezelf en net van de rest. Dus en uiteindelijk denk ik dat we iets heel moois dwang kennen in Dantemedeel. Dat is echt het doel wat ik voor regen haal. Dus
0: Dantemedeel een ingewikkelde gemeente?
1: Ik mag er even naar uitdenken. Nou, we zijn een hele mooie gemeente. We hebben een heel prutte historie geleid. En ik vind het belangrijk dat het ook bestaan blijft.
0: Dus. Ja, maar het is een ingewikkelde gemeente.
1: Een ingewikkelde? Nee.
0: Moeilijke, ingewikkelde?
1: Nee, net echt.
0: Nee,
1: we zijn vrij compact, vrij leads. Dus de vraagstukken die we hebben, die zijn soms wel eens wat ingewikkeld. Maar het is wel vrij overzichtelijk. Dus.
0: Maar de bevolkingssamenstelling is ook nogal divers, hè?
1: Ja, zeker. Ja, maar dat is toch echt het mooie van zo'n gemeente als Dantemedeel. Dat elk dorp zijn eigen cultuur had. En dat is al jaren zo.
0: Ja, maar het is ook in een gemeente.
1: Het is ook in een gemeente, ja.
0: En aan de ene kant haast een Ria-dwarp.
1: Ja.
0: En aan de andere kant haast een PVV-dwarp. En weer ergens zoals haast een SGP-dwarp.
1: Ja.
0: En die heren al die bij dezelfde gemeente.
1: Ja.
0: En die wilde winkelsticht opsnijden. En de oren moesten eigenlijk altijd.
1: Nou, mooie afspiegeling van de samenleving, zoek ze.
0: Van deze lokale samenleving.
1: Ja.
0: Maar
1: alles zit erin.
0: Daarom vreek ik, is het ingewikkeld. Want dat zijn wel verschillende stromingen die je misschien wel verenigen wilde.
1: Ja.
0: En je neemt jezelf een verbinder.
1: Ja. Zeker.
0: Maar kan je dat verbinden?
1: Nou, sommige dingen kan je net altijd verbinden. Want dan moet je gewoon accepteren dat mensen oors in het leven stienen. Maar dan probeer je er wel zo volle mogelijk in te verbinden inderdaad. En dat ik dat nou zeg, hoe het eigenlijk in de coalitie gaat met een SGP, dan gaat dat hartstikke goed. En we zijn echt net hetzelfde. Maar we gunnen kwam er wel wat. En we kunnen dus echt wel vragen te stellen van oké, maar wat betekent dat dan voor jem? En waarom stien je hem er zo in? En het termijn kwam er te halen. Ja, dan komt het een heel lijn. Dan kist ik kwam wat beter begrippen. En dan kist ik wat sneller naar kwam de tak komen.
0: Het is wel een Lietse gemeente, hè?
1: Het is een hele Lietse gemeente, ja. Ja.
0: Te Liets?
1: Nou, soms wel, soms net. Nee, het had voor- en nadelen. En dat is ik wel een beetje, dat is wel ingewikkeld inderdaad, dat het voor- en nadelen had. Maar ik denk net dat het te Liets is. Nee.
0: Maar Jerry, je wel behoorlijk twijfelen. Je zei, ja. Meestal is daar van nee, helemaal net. En dat is
1: nou,
0: iets kracht.
1: Het is natuurlijk wel de naam.
0: De meesken. Maar ik jij jou.
1: Nou, oh. ik weet ik wel dat er natuurlijk een heel prettige meesken zei van ja, dat kind nooit als toen zal iets best. En het maakt dan bij een grote gemeente. Ik denk dat wie als Dantemodel ondersneeuwen had we in een hele grote gemeente te lonen komen. Dus ik vind het heel belangrijk dat deze gemeente ook zijn cultuur en waardes behoort, zat ze nou binnen.
0: Ja, maar Van der Heijden floreert goed in de Antea groep.
1: Ja,
0: dus
1: zeker.
0: Dus waarom zou Dantemodel net goed floreren onder een grotere gemeente?
1: Ja, ja, dat is, ik ken net in de toekomst zien en ik weet net hoe het wijze ziel altijd daadwerkelijk zou wieën. Maar we gaan het natuurlijk wel een koftje proberen onder de vlag van Noord-East Friesland. En dat is net.
0: Die verkeering is Utrecht.
1: Ja, die verkeering is Utrecht. En dat is ook net zonder reden. Dus ja, wie ben ik wel een beetje eigenwijs hier in deze regio.
0: Was het
1: dus
0: beter wat bij Acht Karspel en Tietje Extra deal?
1: Ja, beter weet ik net. Maar ja, waar weet voor de toekomst? Wist ik maar nooit.
0: Of mag we er helemaal net over praten?
1: Nou, ik denk dat het voorlopig. Ja, voorlopig zet ik wel in op zelfstandigheid. Ja. Ja.
0: De meesten die het mij zeggen, had je dat de trompke weer op tafel stond.
1: Oh ja.
0: En daar. Ja. Ben drie vragen uit te roegelen die ik aan die voorlees. Vragen ja. Die het minst gesteld worden, maar er het meest aan doorgaan. Neem ik de vragen uit te dwarsken. Nou, de eerste daarvan. Hoeker belangrijke keuze ga je kwartlin nog maken?
1: Ja, wie ben verhuizen? Dus.
0: Het nee. Is een wonder dat je hier zit, want je zei nou, we zitten helemaal in de verhoezing.
1: Ja,
0: dus
1: klopt.
0: Eigenlijk had ik het net aan het eet, maar een oerke dat maakt kennen.
1: Ja, dat maakt kennen inderdaad. Ja, nee, we gaan na 24 jaar op hetzelfde plak te wenen besluiten om te verhoezen. Dus,
0: maar binnen de gemeente?
1: Binnen de gemeente, ja.
0: Ja, anders moest je niet naar Huterie.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Dus nee, die keuze is vooral binnen de gemeente. En nou, we zijn al een week aan oergien. Ik zei, we moeten een paar dagen jader, want ik mat manje naar je importeer. Nee, gek niet. Maar dus dat hebben we al een weekend dienen. En het is nog even de laatste.
0: En is het een nieuwe wenning of een orenwenning die ik je nou, helemaal.
1: Het past wel een beetje, maar werd het heel tijd hoekeerd. Ik wie zocht een wenning, mijn karakter, wat al een beetje oud is. Maar eigenlijk in een nieuwe jaske met alle moderne voorzieningen. En nou, die kwamen op je spaat. Dus ja.
0: Nou, lokweeske.
1: Dankjewel.
0: Maar verhoes je. Oh, wat vind ik dat vreselijk. Ik had wel ja. Een paar keer dieren, maar het is zo vermoeiend en je doet het nooit goed.
1: Nee. Nou, wie gaan ik zijn? Dit nog
0: voorlopig net weg.
1: Nee. Nee. Het is wel lekker om eens even wat op te roemen. Dus daar heb ik wel heel blij mee. Ja. Dus dat viel wel heel goed.
0: Maar wie is het makkelijker om te vinden wat je hem haalt?
1: Nee,
0: de hoezemerk
1: nee.
0: Is vreselijk ingewikkeld.
1: Nee, en dan maak ik een beetje geluk haar. Dat geluk moet dan een beetje die kant uitvallen uiteindelijk. Want er zijn natuurlijk meer mensen niet die iets moois ziekje. Maar uiteindelijk is dat uw gunt. Dus zo denk ik het dan maar.
0: En je liet ik weer een hoes efter, no?
1: Precies, ja. En dan kom ik weer hele leuke nijbewenners. Dus,
0: nou, Sasko, dat was
1: toch. Ja, dat is toch mooi.
0: Maar dat wie inderdaad een belangrijke keuze.
1: Dat wie een heel belangrijke keuze, ja. Ja.
0: Hokkerbeslissing blikte echter al echt cruciaal te wezen in je leven.
1: Ja, die binnen wel meerdere wezen, maar ik denk vooral toch trots zetten. Want ik ga vaak op het punt staan dat ik thuis zei, zie mijn man van nou ja, ik wil dat misschien wel wat bereiken in mijn leven qua werk, maar ik vind het altijd wel lukt. En die zei elke keer van nou, doe maar trots zetten en het lukt die wel. Als het iets graag was, dan komt het er wel. En dus uiteindelijk de beslissing om trots te zetten, ja, dat is wel een hele cruciale west.
0: Want je zei het niet eerder even tussen neus en lip en troog. Ik ben eigenlijk net zo'n leerder.
1: Nee.
0: Maar om op deze positie te komen, moet je een soort weten.
1: Ja.
0: Een soort kennen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat ken net zonder te leren.
1: Nee, maar dat is intrinsieke motivatie. Dus als toen echt
0: van binnenuit.
1: Ja, als toen echt iets bereiken was, dan ja, dan kies net alwaarts. Dan zit er wel wat verdwammatten. En ik denk nou, ik nog steeds dat als het ook graag iets was, en dat denk ik van binnen heel prettig meisje, zo echt graag iets was en ik eerst ervoor, dan lukt het die. Dat is gewoon, klinkt heel makkelijk, maar zo makkelijk is het net om het zo te zeggen, maar het is wel zo.
0: Ja. En dan je het net per vast om universitaire studies en dat soort van dingen. Maar wat ik cursus debatteren en dat soort van zaken.
1: Ja.
0: Dat komt misschien nog wel volle vierder mij, nou, als mij een doktorstitel of zo.
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste is, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat je die zelf altijd bloost ontwikkelen. En dat is dat net vanuit jezelf dus, maar ik had het altijd mij een hele prutte hulp van coaches en dat soort mensen die het elke keer op zich gingen. Nee, goh, wat is nou het punt, was echt verbeterd is, we hebben minder goed in, wat rekken die heel bot en waar komt dat terug? Door dat soort dingen en die zelf heel goed te ontwikkelen en die zelf te leren kennen, dan stel mij een hele stap maatje kist. En dat zeg ik ook altijd in het Cinemeesk Museum bedrijf. Als er iets doorstond die punten best iets in verbeteren kist en doe ontwikkelst die daarin, ja, dan komt er wel. Daar hoest toen net een universitaire studie altijd voor te hebben. Er zijn echt wel mensen die universitaire studie neergaan om hun vak weer te oefenen. Maar dan ben ik een heel prutte die... Ja,
0: maar het begint bij intrinsieke motivatie.
1: Ja, zeker.
0: Je mag het wollen.
1: Ja. Ja.
0: En dan nog, moet je soms misschien de lot toch ergens wat leger lezen.
1: Ja,
0: want je als voorbeeld jongen binnen de sport, hier heb ik bepaalde ambities, dat is er net van kan.
1: Nee.
0: Jongen doe ik alleen nog in mijn drieën.
1: Precies, ja. Ja.
0: Maar ik zal podia daarvoor net betreden.
1: Nee.
0: Maar wel als spreker, zeg ik in het lichtje.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Als een soort doem niet, omdat we dat zien.
1: Nee. Nou ja, ik doe wel eens wat inhoudelijke ding op een congres of zo. Of op een,
0: Maar dan hou je een inleiding over het beroep of over aspecten binnen het beroep?
1: Ja, dat kan over van alles en nog wat gaan. In de techniek had ze dan bijvoorbeeld installatieverantwoordelijkheid. Nou, dat is iets dat ga ik me wel redelijk eigen maken. Dus daar vertel ik wel eens wat over het zien over een groep meisken.
0: En de eerste keer dat je dat ding...
1: Ja,
0: die nerveus.
1: Het is natuurlijk een beetje als toen we hebben omgekeerd naar dat ze een spreekbeurt horen, maar ze op squallen. Hè, dan
0: De jongens van de voren het sliepen kennen. En...
1: Ja, en inmiddels, dan... denk ik net met mij. Nee,
0: dat... Paradijs door dat podium.
1: Ja,
0: en ik viel, de hele zaal in.
1: Ja, en ik viel me denk goed bij. Dus, en ik vind het leuk om te doen. Dus ja.
0: Tredde vraag uit de tromke. Waar ben je trots op? Grutsk,
1: ja, dat is toch wel mijn gezin. Ja, en ik vind dat eigenlijk het allerbelangrijkste wat er is. Zeg ik altijd zien de mensen die bij ons werken. Hè? Het maakt thuis goed gaan. Als ik het kist op het werk ook net functioneren. En had ik dan zien naar mijn gezin. We hebben ik wil best wel wat mij maken aan je het verliezen. Mijn man die dus weer ongemak gewoon had. En jaren om te revalideren west had. Mijn zoon die een tumor gewoon had in zien hollen. En mijn dochter die diabetes type 1 had. Ja, dan ben je toch een heel prettig moment in het leven west. Dat soms ik wel eens denk van carrière is mooi. Maar het allerbelangrijkste is toch thuis. Dus
0: Ja, en nou vrees je ze dat nooit aan Molly, maar alleen nog aan vrouwen en de chemie. Ik zag vanaan, ik vrees je het net. Maar kerst het weer, meidje. Het gezin steert op in je.
1: Ja.
0: En er spelen genoeg in het gezin. En spelen genoeg in het gezin.
1: Ja.
0: Gezin werd dat ik echt nedig wie om daar te wezen. Maar dat je commercieel directeur bij een bedrijf bent, leidt daar ik een verantwoordelijkheid. En beide kosten tijd. Hoe meng je dat? Hoe doe je dat op een respectvolle wijze? Ja. Nee, zowel de loyaliteit onder het gezin als het bedrijf.
1: Ja, dat is best wel een ingewikkelde soms. Maar ik krijg gelukkig een heel prettige ruimte tussen. Zeker van mijn man. Die zei van, doe vies alles leuk. Dus ik liet die lekker gaan. En ik doe het huishouden wel. En die werkt echt. Die had ik een zwier leven als metselaar. Maar die houdt me in ieder geval genoeg ruimte. En mij de band, ik zorg er dat ik er altijd ben op momenten dat het nodig is. En dus als er iets is op squallen of ze gaan iets wat ze zien laten wollen of wat dan ook, dan ben ik er altijd.
0: Oké, dus die balans, die weet je wel te vinden.
1: Ja, ik weet net als ze het zelf ook zou varen, maar volgens mij
0: ik heb van Molje in het bedrijfsleven en in de politiek en zo, dus mijn hele drukke baan.
1: Ja.
0: Jerk vaak dat er sprake is van een disbalans.
1: Ja.
0: En dat ze daar vooral, dat ze ermee ophoren, zitten van, daar ga ik eigenlijk wel spiet van.
1: Ja, nee.
0: Ik ga mijn huishouding te kwaad in.
1: Ja, nee. Dat gevoel haak ik zeker net. En ik doe ook een heel prut ding één op één met de band. Dus ik ben wel eens voor het werken. Wie toch een prutte beveiliging. vertegenwoordiging van podia, bijvoorbeeld op festivals, overal. En nou, dan neem ik een van de band mee en dan gaan we een mooi weekend. Oh ja. En dan mij ze achter de schermen misschien. Dus die ervaren, die had er echt een prutte willen.
0: Die had daar de voordeeltjes
1: van. Ja, daar had ik voordeeltjes van, ja. Inderdaad. Ja. Dus ja.
0: Dan begint kerkmuziek van Nene Cherry, maar er zit ik nog Coldplay op het lijstje.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja, en ik moet zeggen, ik ben helemaal een Coldplay fan.
0: Oh, nou, nee. Toch dat hele woord, Coldplay
1: ja,
0: fan.
1: Ja, natuurlijk, muziek is best leuk, en, maar het gaat me meer om, ik ben wel Feyenoord fan. Dus ik hou ontzettend van voetbal. En dit noemen draaien ze wel eens in het stadion. Zeker vanwege de titel. En ik vind de titel mooi, ja, omdat het eigenlijk een heel prutte site. Het is net altijd makkelijk.
0: Scientist van Coldplay.
1: Ja.

0: van Coldplay, The Scientist. Zodra het net helemaal, want ik ben wat langer noemers die Thelize Kooistra Roor daar uitzocht had. Ja. Maar we draaien mooie fragmenten, zodat je wel een idee krijgt. Dit hier ik nog wel een relatie met Feyenoord.
1: Ja, klopt.
0: Nou, ik ken dat als een kolkend stadion. Ja. En net met deze rustige muziek.
1: Als ze draait wel eens dat het een moeilijk wedstrijd west had. Nobody said it was easy.
0: Oké. Ja. Maar dan hoe ze nou die muziek net te draaien? Want nee, het gaat vliegend, hè?
1: Ja, het gaat heel mooi.
0: Ja, Bob Owen.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja, maar net klaar.
0: Maar bist fan op afstand of geeft er geregeld in?
1: Nou, net geregeld, maar ik kom wel eens regelmatig in het stadion, ja.
0: Had net een seizoenkaart of
1: Nee, dat kind neemt.
0: Nee, maar die meesten ben er hier in de regio
1: ook. Ja, nou misschien had ik letterlijk wat minder druk had, dat ik het dan nog wel eens een keer docht. Maar voorlopig even
0: net. Is het verklaarbaar dat het nou krijgt Feyenoord is?
1: Ja, dat is wel verklaarbaar. Mijn mem die komt uit Rotterdam.
0: Oh, sjoch.
1: En ik heb wat familieween onder de rook van het stadion. Dus daar kwamen we vroeger natuurlijk een heel prutte. En dan, ja, dat is in de vierde de meesten schreeuwen.
0: Magisch,
1: ja,
0: hè?
1: Dat is echt...
0: Ja. Nou, zo zit dan hier ik nog Sparta of Excelsior bij eens ken. Maar als het onder de reek van het Feyenoordstadion weer.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dan krijg ik makkelijker trots op dan op Excelsior. Hè?
1: Ja, nee, het is Rotterdam-Zuid. Dus,
0: Cambuur is dat ik nog...
1: Jazeker. Oh. Ja, Cambuur kom ik ook mee regelmaat. Ja.
0: Ik omdat je hem daar sponsor bent of zo?
1: Nee, helemaal niet.
0: Businessclub-achtige dingen.
1: Intrinsieke motivatie.
0: De intrinsieke motivatie.
1: Ja, precies. Ja.
0: Doe hem trouwens als bedrijf wel aan sponsoring en zo? Of,
1: ja, we gaan heel lang om sponsoring dienen. We hadden nou verkozen om u op één maatschappelijk doel te richten. En dat doen we met Jink. Omdat we vinden dat ieder band in Nederland dezelfde kans heeft.
0: Want Jink is...
1: Ja, ongeacht dat hij in bed stiert. Wie toch een prutte van jeugd op VMBO's. Die we dan bij u naar het bedrijf te helden om eens kennis te laten maken met Waars van der Heijden. Een soort bliksemstage. Het is toevallig dat het zo heet, maar dat doen we dan om mij. En wie vinden het belangrijk dat iedereen dan dezelfde kans krijgt om daar eens binnen te zien.
0: Maar de gymnastiekvereniging van Dan Woord hoeft net om te klopje bij je.
1: Nou, mij altijd, maar...
0: wij gaan binnen het bedrijf opruimen. Wij concentreren dat op Injen.
1: Ja, nee, in principe net. Nee, wie zien we jou in principe alles om Jink. Ja.
0: Ja. Okay.
1: En vind ik het mooi, hè, dat we dat zo in een goed doel doggen. En jouw sollicitatietrainingen dan van Jink op de Squal. En dan kun je zijn eigen personeel direct nog wat moois mee doen. Dus ik vind het echt een heel mooi doel wat goed bij past. Dus
0: Nou, dan had je een hege functie binnen het bedrijfsleven. Dan had je een politieke functie. Wel is het de ambities?
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Dank u wel.
1: Ja, ja.
0: Wel is het de ambities?
1: Nou, ik ben verleden week op een lezing van Mandy Howard. Dat is de eerste vrouwelijke astronaut die de ruimte ingeeft dat het goed is. En die vregen me dezelfde vraag. En toen zei ik van, nou, ik ga nog één doel in het leven. En dat is oma worden. Maar dat haak ik zelf net in aan. Dus,
0: nee, de kerst hier en daar is wat poesje, maar zoek ik net de volle door.
1: Nee, ze ben ook nog wat onder jonge kant. Maar dat wordt wel de volgende...
0: Ja, ik dacht dat het een aanloopje wie hem te zitten. Ik wil astronaut worden, maar...
1: Nee, die ambitie hangt totaal net. Nee, daar ben ik wat te oud voor, denk ik. Maar,
0: ambities in de zakenbrood?
1: Nou, ik had nou geleerd om... ik had een heel goede leermeester gehad. Die zei, want toen zei ik een keer vregen van... Nou, waarom lukt het me nou net? Hè? Dat laatste stapje naar die commercieel directeur... Wie best wel best wel moeilijk. Hè? Daar had ik best wel wat jaren nodig. En toen zei die persoon tegen mij van... Ja, maar doe kist pas wat bereiken als wat los ligt. Dus toen dacht ik van... Oké, nou, dan leed ik het ook al helemaal los. Dan zie ik wel hoe het komt. En toen ik dat voor het eerst los liet... Ja, toen was ik vregen om deze rol in te vullen. Toen dacht ik wel, ja... Daar leidt dus wel een heel groot stik. Als je dingen loslist, dwars loslit in het leven, dan gebeuren er vaak hele oren mooie dingen.
0: Ja, maar loslit is wat oors is achter oor hing je.
1: Ja, zeker.
0: Je moet wel zijn litten dat je er van in wil. En dat je er van in hebt staan. Dat je er kleert voor binnen. Ja. Dat je het onkennen.
1: Zeker. Ja.
0: Maar je maakt ik weer net te eager wezen.
1: Nee, nee, klopt. En de rol die ik nu ha, ik in het bedrijfsleven, met name als commercieel directeur, is een hele mooie. Ik vind het een hele eer om dat voor Van der Heijden dwan te maaien. En ik ben dan nog lang nog net clear. Dus ik heb nog zoveel mooie ideeën en voor de toekomst.
0: Oké, dus dat is mooi. Dan parkeren we dat even.
1: Dus die,
0: de politiek.
1: De politiek. Nou, ik wie fractievoorzitter van gemeente Belangen Dantumdeel tot Vlentier. En ik had toen zijn van, ik wil dat loslitten. Dus ik jou een jongere persoon de kans.
0: Ik wil wethouder worden en ooit gewoon rietslid.
1: Nee, ik wil echt niet wethouder worden. Nee. Dus nee, ik vind mooi wat ik nou deed en toch. En ik had de rust wel een beetje voelen om gewoon dit voorlopig even zat het wan. Dus,
0: provinciale politiek?
1: Nou, die ambitie haak ik nog net.
0: Kamerlid?
1: Nee, ik net. Nee.
0: Omdat het werk die net om zit of omdat er net een partij is geweest die dan het meer.
1: Nou, omdat ik echt net alles ken. Dus je hoorde in die zei van ja, een theolyse kan ook niet alles. Dus rucht ze die dan maar even gewoon. En ik vind op dit moment mijn werk het allerbelangrijkste, wie Van der Heijden. Dus daar zet ik echt volop op in.
0: Oké, dus die ambities, die binnen net. Die binnen net. Maar, dus zei ik al van, had je het loslitten?
1: Ja. Precies.
0: Dan kan er zo een trein voorbij komen.
1: Je wist nooit hoe het leven rent.
0: Maar dan misschien maar opstappen.
1: Ja.
0: Maar daar ben ik geen concrete onwijzingen voor op dit moment.
1: Nee, op dit moment nog net.
0: Nee.
1: Dus,
0: in het laatste pad van dit partier, want daar zitten we al weer in.
1: Oh,
0: zit ik de reactiecarousel.
1: Oh ja.
0: Ben ik een gruttel onderwerpen en thema's en zo even op die af.

0: ik doe mijn best. Kom maar op.
1: Dan pak ik het briefje erbij, waar ik van een beetje opzet heb, wat ik hierbij betocht hier. Nou. Donald Trump.
0: Nee.
1: Jiltsparje.
0: Genoeg om voor het leven.
1: Kamperen.
0: Nee.
1: Favoriet bij de snackbar.
0: Oeh. Een kipsnietel.
1: Rob Jetten.
0: Nee.
1: Klimaatactivisme.
0: Nee.
1: Streamingsdiensten.
0: Ja.
1: AI.
0: Ja.
1: Vakantie in eigen land.
0: Gecombineerd, ik ken het best een keer. Ja.
1: Telefoonverslaving?
0: Redelijk.
1: Eva Jinek.
0: Ja.
1: Carnaval.
0: Dat heb ik nog nooit begrepen.
1: Elektrisch rijden.
0: Ja.
1: PVV.
0: Nee.
1: Luxe uit eten.
0: Jazeker.
1: Waar is betiet of jongslet?
0: Jongslet.
1: De grootste miskeep.
0: Oeh. Geen idee.
1: Dat is verdrongen. Ja. Lokaal Nijs.
0: Ja, belangrijk.
1: Vleenskamte?
0: Ik vleen nooit.
1: Elon Musk?
0: Nee.
1: Marktplaats?
0: Alleen nog ook wat kwietmat.
1: Arno Brok?
0: Ja.
1: Jestvakantie?
0: Ja, heerlijk.
1: Vakboen?
0: Ja, goed dat ze er binnen.
1: Dokkum?
0: Mooie stad.
1: Metselje?
0: Ja, ja, trek bij.
1: Mooi smaken.
0: Ja, ja. Ja.
1: We gaan net zo volle tijd meer, dus we gaan gauw naar de laatste platen. Ken ik nog zitten wat we een nieuwe week hier te kost hadden? Dat is Jan-Michiel van der Gang. Kees die
0: leuk.
1: Toevallig?
0: Jazeker. Ik dacht dat het bij mijn broer in de klas zitten had. Dus,
1: ondernemer u dok om die ter van alles en nog wat bij
0: ja,
1: het einde.
0: Ja, mooi ding.
1: Daar praten we naar je week hoor. Maar nou de laatste muziek dat we ermee uitgaan. Van The Cure, A Forest. Nog even kwart waarom.
0: Ik wil op Pinkpop met mijn zoon en soms hast van de Jan dat alles klopt. En daar spelen The Cure op een zwoele zomeravond. Ach. En daar gaan we het jaren stien te genieten.
1: Waardoor de ergen ticht.
0: Geert ik nooit weer.
1: En we gaan mij op de klanken van The Cure, A Forest. Dank u wel, Thea Lisa Kooistra, Roorda.
0: Heel graag, Dien. Dank je wel.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
1: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
0: Herbergvoestrum.nl.
3: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
4: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
3: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Bosch.
7: Sneeuw, sageerfetsend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
8: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jou ook goed buis. TD Noord. Service mooi het hert. Vaakburg. Zo altijd jet.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Hermans schrapte 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden gemist. Hermans wil zwangeren beschermen tegen onnodige ongerustheid door vals alarmuitslagen. De internationale luchthaven van Riyadh blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. De zwaarste aanval kostte 13 mensen het leven en verwondde meer dan 300 personen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Een 32-jarige marechaussee uit Spijkenissen is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Bij andere Nederlanders zijn veroordeeld voor het omkopen van de militair. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een bewoonster werd een jaar lang niet gedoucht en de man zat dagelijks met vieze haren en nagels in zijn rolstoel en een kunstgebied werd maandenlang niet schoongemaakt. Zorginstelling Karijn erkent de problemen en wijt deze aan personeelstekorten. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
12: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleets. www.depleets.nl.
14: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering West Hinnemast? Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Ruusteveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer? Zorg snel op autoschadedenhartog.nl.
10: Dit is RTV NOF.
15: Maar nou, wat draaien we nu?

0: Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF. En ja, voor je het weet zijn er weer 7 dagen voorbij. Er zijn weer een week verder. We zijn vandaag natuurlijk de 12e oktober van het jaar 2026. En ik wil het geloven of niet, we beginnen weer met de geluiden van de Beatles. John, Paul, George en Ringo. En voor de 3e week achtereen, de kick-off. Vanaf 12 oktober 1979 ligt het album Rarities van de Beatles in de Europese platenwinkels. Dit album bestaat naar afwijkende versies van onder meer Panic Lane en Across the Universe. Maar ook de Duitse vertalingen van I Want to Hold Your Hand en She Loves You. Het is geen commercieel verkoopsucces zoals de andere albums van de Fab Four. Maar voor de verzamelaar natuurlijk een behoorlijk unieke mogen zeggen. Vandaar dat ik ook zeggen bij deze.
1: You press the Beatle button.
0: Come give me thine hand.

0: Ja, het waren nog niet alleen de Beatles natuurlijk die Duitsstalige nummers moesten spelen in Duitsland. Maar dat waren de Beatles dit keer wel met She Loves You onder andere. En natuurlijk deze, Come Give Me Deine Hand. Die schouderplaten des Austin Austin. Ik zou eens iets zeggen. Ja, en dan voor de rest natuurlijk zijn we toe aan...
1: De langspeelplaat van de week.
0: Nou, dan hebben we het ook over John, Paul, George en Ringo. Tussen 12 oktober en 8 november 1965 zijn de Beatles in de Abbey Road Studios in Londen voor de opname van hun album Rubber Soul. Dit album wordt op 3 december 1965 uitgebracht. Het album Rubber Soul is het laatste waarvoor Norman Hurricane Smith de techniek doet. En die is ook geen onbekende in de platenwereld natuurlijk. Zijn eigen platensuccessen, maar ook zijn productiewerk voor Pink Floyd. Voor mij vandaag een mooie gelegenheid trouwens om een aantal nummers van het album Rubber Soul nog eens even de revue te laten passeren. Kant 1, eerste nummer, Drive My Car. Het verhaal over een jonge dame die graag een filmster wilde worden en vraagt om haar chauffeur. Gaat dat worden, ja. Drive My Car. Dat is natuurlijk het feit.

Drive My Car. De Beatles. Dat was allemaal van het album Rubber Soul. En nog wel de enige echte. Want er zijn onderhand alweer een aantal andere albums verschenen. Die weer even technisch zijn nagekeken. En geüpdate, zeg maar even. Dit is gewoon nog uit 1965. Andere Engelse formatie is de formatie de Moody Blues. En deze mensen besluiten op 12 oktober 1966 om uit elkaar te gaan. Dan zijn er Danny Lane, toetsenist Mike Pinder en fluitist Ray Thomas. Bassist Clint Warwick en drummer Graham Arch uit het Engelse Birmingham hebben de Moody's in mei 1964 opgericht. En in mei van dat jaar verschijnt hun eerste single Lose Your Money, But Don't Lose Your Mind. Het is een redelijk verkochte plaat, maar hun tweede single, Go Now, bereikt de groep natuurlijk een nummer 1 in de Engelse hitparade. Enkele weken nadat de groep is gestopt, worden de Moody Blues opnieuw opgericht. Danny Lane heeft dan zijn plaats afgestaan aan Justin Hayward. Nou ja, de rest is geschiedenis. The sound of solid gold. Ik laat jongeren die eerste single, Lose Your Money, But Don't Lose Your Mind.

0: Laatste. Je komt erbij, ja, hoor. Ja, Moody Blues. Lose your money, but don't lose your mind. Dat is een albumtrack van het album A Dream uit 1964. Ja, dan is het weer op tijd voor dit geluid.
1: Frontline Radio lays it on you one time.
0: Door Continuum Records wordt op 12 oktober 1993 het album Warm and Tender van de Charlie Watts Quintet uitgebracht. Op de hoes van het album staat een foto van Serafina, de dochter van de Rolling Stones drummer. Het album wordt geen verkoopsucces, maar een kleintje van dit album toch een nummer worden. En het is het nummer genaamd My Foolish Heart. Het is een jazz tunes uit 1949 van de hand van Victor Young op tekst van Ned Washington. De Charlie Watts Quintet.

track van het album Warm and Tender. Van de Charlie Watts Quintet. Met natuurlijk achter de drums Charlie Watts. Ja. Nu begraamd My Foolish Heart. Brengt ons overeind daarop echt een track van het album van de week. En we hebben het over Norwegian Wood van de Beatles.

0: Kant 1, tweede nummer. Norwegian Wood, This Bird Has Flown. Het nummer dat John Lennon schreef als een verhulde beschrijving van een buitenechtelijke affaire die hij had. Tijdens de opname vroeg Lennon aan George Harrison om een sitarpartij aan dit nummer toe te voegen. Het was een feit dat hij de allereerste markeerde dat dit instrument te horen was op een plaat met westerse popmuziek. Harrison was geïnteresseerd in het exotische geluid van dit instrument tijdens de opnames van de Beatles film Help. Nou, bij deze dus.
1: Solid Gold.
0: De Cats, ja, we hebben net Dierendag achter de rug, maar de Cats krijgen op 12 oktober 1970 in het Londense Mount Royal Hotel 3 gouden platen, uitgereikt voor een LP Colorless Gold en onze singles Why en Leah. Het edelmetaal wordt aan de leden van de Cats overhandigd door niemand minder dan Cliff Richard. Why was destijds de single voor van de hit Leah, die nummer 1 hit scoorde. Maar nou, ook Why hetzelfde lot was bescoren. Nou, gaan we een van de twee draaien. Waarom? Why? The Cats.

De Cats, de Hollandse hitmachine uit de jaren in, eind 60 en 70 natuurlijk. En dit is een van die grote hits. En nummer 1 succes genaamd Why. Waar ze dan ook goud voor krijgen. Ja, en dan heb ik in de tijd in de discotheek een plankpamkant tegen van Paul Rolman. Die heette Mag ik even ademhalen?

Alien, ja. Ik ga even maar lachen. Alien is een Zweedse hardrockband die in 1986 werd opgericht in Göteborg door gitarist Tony Bork en zanger Jim Yedet. Alien scoorde met onder andere covers van de Marbles, hit Only One Woman in 88 en dit. Ja. Een jaar later werd voor de Amerikaanse markt een herbewerkte versie van het album uitgebracht, waarop onder andere een cover van The Air That I Breathe werd toegevoegd. Daar is die al. Mag ik even ademhalen? En dat nummer waarmee ik als de groep de Hollies trouwens een megahit scoorde in 1974. Maar ja, The Air That I Breathe, dat is origineel van Albert Hammond, die het nummer schreef samen met Mike Hazelwood. En we gaan die beiden draaien. We beginnen met die van de Zweedse formatie Alien. Wel doorgaan met ademhalen hoor.

0: All I need is the air that I breathe. Dat was dan
1: de dubbelganger.
0: Deze maandag. En dat is 12 oktober 2026. En het nummer van Albert Hammond, de auteursversie, staat op een album uit 1972. Dat album heet It Never Rains in Southern California. Jawel, en de andere was natuurlijk het 88. En dat groep uit Zweden genaamd Alien. En dat nummer heet nog steeds All I Need. The Air That I Breathe. Rod Stewart staat samen met de Faces op 12 oktober 1975 voor de laatste keer gezamenlijk op de planken. De optreden is in het Nassau Coliseum in Long Island in Amerika. De Faces zijn zoals bekend de voortzetting van de Small Faces, echter dan zonder zanger Steve Marriott. Nadat Rod Stewart voor de laatste keer met de Faces heeft opgetreden, gaat hij verder met zijn succesvolle solo carrière. Ron Wood is sinds juni 1975 de opvolger bij de Rolling Stones. De opvolger van Mick Taylor natuurlijk. En drummer Kenny Jones van de Faces, van de Small Faces moet ik eigenlijk zeggen, is in 1978 Keith Moon als drummer opgevolgd. Ja, de Faces. En Rod Stewart samen nog met I Know I'm Losing You.

0: Bijna top 10 succes in 1972 voor Rod Stewart. Begeleid door de feestjes van zijn album Every Picture Tells a Story. Het nummer I Know I'm Losing You. En omdat we ook zo goed kennen van de formatie Rare Earth. Ja.
1: Monday Night Music. Artiest van de week.
0: We hebben weer tijd voor de Beatles, John, Paul, George en Ringo, oftewel de 5-4. Zoals bekend werden de songs die Lennon en McCartney solo schreven altijd gecrediteerd op een beide naam. Maar soms is het vermelden van zwaardig om ook te vermelden wanneer het nummer hun persoonlijk aangaat. Zoals onder andere met het nummer You Won't See Me. Dat gaat over de moeizame relatie tussen Paul McCartney met Jane Asher. Het verlangen om een carrière als actrice na te streven. Ja, werd ons een hartig woordje gesproken. You Won't See Me.

0: Ja, knijp wel een oogje dicht. The Beatles and You Won't See Me.
1: Harry Ebema.
2: Country Ranch.
0: Ja, jongens, vrijdag is het weer zover. Als het vrijdag tussen 7 en 9 uur is er weer een 2 uurtjes lang duurde het programma van Harry Ebema's Country Ranch. Dat is bekend natuurlijk, stuurt hij mij altijd even op de zondag een mailtje wat hij van plan is te gaan doen. Hij schiet nou echt uit zijn slof, want hij heeft maar liefst 3 keer een reeks luister en verder gelijk. Zal wel denken, een speciale aanbieding. Dat zijn de allereerste. Het nummer The Wild Side of Life met dan de uitvoeringen van Hank Thompson en Tom Paul Glaser. De tweede luister even gelijk gaat over het nummer Satisfied Mind van Porter Wagoner en John Shepard. En eigenlijk zien trouwens, want het is in Amerika natuurlijk. En het nummer You're the Only Good Thing van Jim Reeves en Carl Smith is de derde in de rij. Dus voor de country western liefhebbers, gewoon even luisteren. Aanstaande vrijdag tussen 7 en 9 uur naar Harry Ebema's Country Ranch. Dat is het 12 oktober 1997. Dan stort zijn dan nieuw eentorige vliegtuigje met John Denver neer in Monterey Bay voor de kust van Californië. Na een zoekactie wordt het zwaar verminkte lichaam gevonden van deze Denver. John werd slechts 53 jaar en had in 1971 zijn eerste hit in de American Billboard Hot 100. Dat nummer genaamd Take Me Back Country Roads. Dat nummer wat hij bij ons niet verder kwam dan een plaatsje in de Vaderlandse tipparade. Maar dan niet getreurd, maar we gaan hem wel draaien.

In Amerika zijn eerste hit en gelijk ook een hele grote, want het was al de nummer 2 in de American Billboard Hot 100. Onder andere tijd voor. Eigenlijk moet ik zeggen rockabilly, want we hebben het over Gene Vincent. Een artiest die onlosmakelijk verbonden is met het nummer Bebop Alula. Hij overlijdt namelijk op 12 oktober 1971 in Newhall, Californië, aan de gevolgen van een gesprongen maagsfeer. Onder leiding van de befaamde producer Ken Nelson neemt hij deze onvergetelijke hit op met zijn begeleidingsgroep The Blue Caps. Daarna er nog velen zullen volgen, maar vooral die in Amerika niet, maar wel in Engeland voor succes zorgen. Zoals 1956 het nummer Blue Jean Bob, wat een 16e plaats behaalde daar in die Engelse hitpuree. Blue Jean baby, with your big blue eyes. Gene Vincent.

0: Gene Vincent en zijn Blue Caps.
1: Monday Night Music.
2: Artiest van de week.
0: Op de laatste vocale voor je nieuws alweer van 9 uur komt van de Beatles. Alhoewel de populariteit van deze band in 1965 nog steeds toenam, was John Lennon destijds niet tevreden met zijn leven. Het leverde in zijn villa in Weybridge, de voorstad van Londen, waar vooral veel welgestelde mensen woonden. En dat ging Lennon al snel vervelen. Dit leidde ertoe dat hij veel sliep en zelfs wanneer hij wakker was, was hij niet erg productief. Dit gevoel van niets doen en nergens heen gaan was voor Lennon de inspiratie, daar is hij weer, voor het nummer genaamd Nowhere Man.

0: Lower Man, The Beatles. Dat bereikt het nummer 3. Ja, en nummer 3 in de...
1: The American Hot 100.
0: Ah ja. En ik zeg bij deze alvast graag tot straks. Voor de tweede uur met meer Beatles. Onder het album Rubber Soul. Graag tot straks.

Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
5: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
4: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
6: Snieën, sageerfetsend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een Noord.
7: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines...

0: alle toren winterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jou ook goed bij ons. DD Noord. Service mooi het hert. Vakburg. Zo altijd jet. WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Europese Unie kiest voor diplomatie om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Na overleg in Luxemburg besloten ministers van Buitenlandse Zaken voorlopig geen harde tegenmaatregelen te nemen. België wil strenger optreden, maar kreeg onvoldoende steun. De sancties gaan over 6 maanden officieel in. De Canadese premier Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers beslissen dan of ze Canada willen verlaten of een proces starten voor een definitief referendum. Volgens peilingen steunt slechts 1/4 van de Albertaanse bevolking daadwerkelijk afscheiding van Canada. Minister Hermans schrapte 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden gemist. Hermans wil zwangeren beschermen tegen onnodige ongerustheid door vals alarmuitslagen. De internationale luchthaven van Riyadh blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. De zwaarste aanval kostte 13 mensen het leven en verwondde meer dan 300 personen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Dit is RTV NOF.
3: Maar Jo, wat draai je me nu?

Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF. En zo ook op deze maandag gaan we weer voort in het tweede uur. Waar we ook de Beatles weer tegenkomen. Maar ook niet te vergeten van de kameraden de Rolling Stones. Radio Veronica houdt namelijk op 12 oktober 1973 van 12 uur 's middags tot 12 uur 's nachts een Rolling Stones dag. Tijdens deze dag wordt er uitsluitende muziek van deze populaire Britse band gedraaid. Afgewisseld met historisch materiaal dat door de Nederlandse Rolling Stones fanclub aan de zeezender wordt uitgeleend. Platenmaatschappij Decca Records heeft voor deze gelegenheid Sympathy for the Devil op single uitgebracht. En omdat het nummer 6 minuten en 18 seconden duurt, heeft Veronica techneut Jules Gelijk een single edit van dit nummer gemaakt. Maar ik laat je het hele nummer horen. Dat is ruim 6 minuten.

1973, en ons ik van het album Bankers Bank en The Rolling Stones. Ons kick-off voor je tweede uur. Ja, u weet het nog steeds. Met dit programma is het programma van contrasten. Volgens is een groot contrast, want we hebben het over de Backstreet Boys. Tijdens de Europese tournee van deze heren is de groep gedwongen om een concert op 12 oktober 1997 in Madrid te cancelen. Meer dan 7000 fans verdringen zich om de zaal met een capaciteit van slechts 5000 mensen in te kunnen. Ja. In het gedrang raken dan wel meer dan 300 jonge fans, merendeel meisjes trouwens, bevangen door de hitte en moeten ter plekke worden behandeld. Zo luidt het bericht. Ja, die Backstreet Boys uit de Verenigde Staten. I want it that way. Ik denk het niet.

0: Afkomstig uit de backstreets van Orlando. Daar in Florida, deze Backstreet Boys. Dat nummer I Want It That Way. Die gaat hier nummer 1 hit in Nederland. En nummer 6 tot 10 in de American Billboard Hot 100.
1: Langspeelplaat van de week.
0: En dat was net zo het album van de Beatles, Rubber Soul, waar we weer een track van gaan draaien. Think for Yourself. Nou is een nummer niet geschreven door Lennon McCartney, maar door George Harrison. De tekst van dit nummer pleit voor een onafhankelijk denken en weerspiegelt de verschuiving van de Fab Four naar een wat meer verfijnde concepten in hun songwriting. Het nummer kan zowel als een politiek statement als wel als een liefdesliedje worden geïnterpreteerd. Aangezien Harrison hier een geliefde of een vriend afwijst op een bepaalde toon die sommigen vergelijken met Dylan's single Positively 4th Street uit het jaar 1965. Nou, denk daar maar eens goed over na.

0: Ja, daar was hij. Think for yourself.
1: Road Rocker.
0: De Engelsgroep Jazz O'Toole geeft op 12 oktober 1979 het concert in Madison Square Garden in New York. Tijdens dat optreden gooit een fan per ongeluk een roos precies in het oog van zanger en fluitist Ian Anderson. Hoe krijgen ze het voor elkaar, zou je zeggen? Jazz O'Toole is dan gedwongen om dan de twee volgende concerten af te zeggen. En daarna is het over Ian Anderson voldoende genezen om weer te gaan optreden. Nou ja, een van de hits natuurlijk van deze formatie is het nummer genaamd Locomotive Reds.

0: En het feit dat er een oogje op hem had, was weer niet een Andersen. Jethro Tull en Locomotive Red.
1: Supersonic Golden Classic.
0: Ja, dat draait een Golden Classics. Vandaag het nummer Jambalaya on the Bayou weer erom. En dat wel dit keer een uitvoering van Jesse Winchester. Een Amerikaanse Canadees, een singer-songwriter, een muzikant die opgroeide in het zuiden van Amerika. Maar omdat hij destijds tegen de oorlog in Vietnam was, verhuisde hij in 1967 naar Canada om daar zijn dienstplicht te ontlopen. Hij schreef liedjes die vele van zijn collega's werden uitgevoerd. Zelf had hij met het nummer Say What in 1981 een hit in de American Billboard Hot 100. Maar ook hij had de klassieker Jambalaya op zijn repertoire staan. Jesse Winchester. Goodbye, John.

0: dat is een mooi gezongen nummer, dat je dat elke keer weer hoort, maar toch elke keer weer anders is. Dit was de uitvoering van Jesse Winchester, Jambalaya on the Bayou. En volgende week, dan hebben we gewoon weer een andere. Ja, zeker.
1: You've pressed the Beatle button.
0: Ja, want het zijn nog steeds natuurlijk...
2: Artiest van de week.
0: The Beatles, een track van het album Rubber Soul. Jawel, hebben Lennon McCartney gevonden met het nummer The Word. Destijds als een soort proefschrift over de verschillende vormen van universele liefde. Waar eerdere songs van de Beatles vooral over gingen, waren natuurlijk The Boys and the Girls, de romantische liefde. En dat introduceerde vooral John Lennon in het nummer genaamd The Word. Voor het eerst liefde als het spiritueel en universeel concept. Iets wat de basis werd voor latere iconische Beatles-anthems zoals All You Need Is Love. Ja, liefde, zeg dat maar bij deze. The Word.

0: Dan zeggen we, voeg de daad bij het woord. Ja, The Worst, dat wij wederom The Beatles.
1: Solid Gold.
0: You didn't have to be so nice. Wat een tegenstelling dan eigenlijk weer. Dat was het wel trouwens niet voor de formatie Love in Spoonful. Een nummer 10 notering in deze contrij in 1965. Dus op 12 oktober dan 1968 dan verlaat zanger John B. Sebastian de groep The Love in Spoonful. Wanneer de eerstvolgende single Me About You in februari 1969 niet verder komt dan een 91ste plaats in de American Billboard Hot 100. Dan bestemt trouwens ook toetsenist Jerry Whistler, bassist Steve Boone en drummer Joe Butler de handdoek in de ring te gooien. En besluiten de groep op te heffen. Geen niet in ons land. Dat was het nummer natuurlijk wat ik daarna al zei. You didn't have to be so nice. Wat wel een top 10 hit werd voor de Amerikaanse hitparade voor de formatie Love in Spoonful.

vanaf 1965 tot zeker 12 oktober 1968. Waarschijnlijk natuurlijk vele hits voor deze formatie Love in Spoonful. Op die 12e dan verlaat John B. Sebastian de groep Love in Spoonful. Dit was uit 65, You Didn't Have to Be So Nice. En dan heb ik weer zo'n legend voor je. Het legend uit Amerika. Onderhand bekend als de King. Oftewel Elvis Presley. 12 oktober 2005. Dan overlijdt namelijk Thomas Baker Knight in Birmingham in Alabama. De componist begon zijn carrière als de gitarist van Baker Knight en The Nightmares. Deze man schreef voor Rick Nelson het nummer Lonesome Town. Dat was in 1958. En andere succesvolle composities van Thomas Knight Baker zijn dat That Old Time Feeling van Dean Martin en The Wonder of You van, zoals ik al zei, Elvis Presley.

0: Ja, dan verleiden van deze Thomas Baker Knight, de schrijver van dit nummer, uit voor jullie. Elvis Presley in Engeland. En, ja, in Amerika deed het trouwens ook niet slecht hoor, want dan werd het een top 10 succes, nummer 9 om precies te wezen. Ja, dan is het onderhand. Deze mededeling nog even de straat uit moet natuurlijk.
1: Harry Ebema.
2: Country Ranch.
0: Ja, dat zou je willen. Deze moest hebben.
1: Frede Jong is Elvis Jong bij RTV NOF.
2: It's the Elvis Experience bij Jaap en Harry.
0: Ja, ze komen ook vlak achter elkaar natuurlijk. Volgende week trouwens weer. Deze week slaat die over. Elvis programma is één keer in de 14 dagen. En dan is het onderhand ook weer op tijd voor die... Het geluid van de Beatles, John, Paul, George en Ringo. Het hitsucces, afkomstig van het album Rubber Soul, was het nummer Michel. Het grote deel door McCartney werd geschreven en het stond onder invloed van de Rive Gauche. Het was de tijd van artiesten zoals Juliette Gréco, de Franse bohemienne beweging. Beïnvloed door een student die op een party een Frans chanson zong, zette Paul McCartney ertoe om iets in die richting te gaan schrijven. Om zijn vrienden ja, te vermaken natuurlijk. Waarbij van een aantal Franse woorden de revue baseerden. Ja, in plaats van echte woorden. Het werd een beetje improviseren. Het liedje bleef een feestnummer, totdat Lennon veronderstelde om er een volwaardige song van te maken. Met als eindresultaat deze...
3: Million seller.

0: The Beatles met Michel in Nederland.
1: Number one!
0: Ah, she was Michel. Na talloze audities heeft Jimi Hendrix op 12 oktober 1966 twee Engelse muzikanten gevonden die hem zullen begeleiden als The Experience. Zijn drummer Mitch Mitchell en bassist Neil Redding. Onder de productionele leiding van Chess Chandler neemt het trio op 23 oktober 1966 de eerste single Hey Joe op met op de flipside het nummer Stone Free. Het rusteloze, vrije leven van een bon vivant die zich door niemand de wet laat voorschrijven. Nee, wij gaan rijden die B-kant Stone Free.

0: Stone Free van de Jimi Hendrix Experience. De flipside van het nummer Hey Joe. Waarom geen Hey Joe gedraaid? Nou, dat nummer komen we binnenkort nog wel vaak genoeg tegen, dacht ik zo. Wilderom, tweede dan.
1: Monday Night Music. Artiest van de week.
0: Weet je de track van dat album Rubber Soul? What Goes On? Werd door John Lennon geschreven in een periode voordat de Beatles een platencontract hadden bij platenmaatschappij EMI. De Beatles probeerden dan ook altijd drummer Ringo Starr een nummer te laten zingen op hun albums. Hoewel het niet precies duidelijk is wat de inbreng was bij het nummer What Goes On, wordt ook zijn naam vermeld bij de credits. Toen hem werd gevraagd wat hij nou precies had bijgedragen aan dit nummer, was de reactie van Starr ongeveer 5 woorden. What Goes On?

0: What goes on in your mind? The Beatles. Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Nieters.
1: Dat is naast op de donderdag weer. Wij zijn nu op tweede op deze maandagavond. En bezig met het plaatwerk uit de voltooid in verleden tijd. We zijn aanbeland bij de formatie De Who. En deze land trouwens ook. Maar dan 12 oktober 1966 op vliegveld 16 over bij Rotterdam. Om s'avonds een slecht beslocht optreden te geven in club 192 in Scheveningen. Smiddags voor het optreden neemt De Who in studio Bellevue in Amsterdam een playbackversie op van het nummer I'm a Boy. Dat wel voor het tv-programma Wauw. I'm a Boy. Bij ons goed voor een vijfde plaats in de Veronica Top 40. Dit is de playbackversie.

0: Ja, nog wel met z'n vieren waren ze. Wat draai me nu?
1: Artiest van de week.
0: Ja, hadden we het net over I'm a Boy, Girl. Ja, dat is toeval. Werd geschreven door Lennon McCartney. Had zijn song over een femme fatale. Een vrouw uit Lennon's dromen. Een ideale vrouw eigenlijk. Een vrouw waartoe mannen zich onweerstaanbaar door worden aangetrokken. Heet dat dan, ja. Het lied verhaalt over een meisje waartoe Lennon zich aangetrokken voelt. Ja, dat is een moeilijk woord, schijnbaar. Zoveel had hij er uiteindelijk eigenlijk wat spijt van, trouwens, dat hij zoveel aantrekkingskracht had, die dame. Nou, vooruit maar weer. Girl.

Ja, je weet, Brown komt naar de zonde. The Beatles, I'm Girl. Dat had nog een aantrekkingskracht.

0: Martin van der Velde.
1: Met de voet tussen de deur.
2: Iedere zondagavond tussen de klok van 9 en 10 uur draai ik de hits, de tips en andere fratsen.
1: Met de voet tussen de deur.
2: Ja, zonder de bal vol, wie klopt dat, kinderen? Op 12 oktober 1963 wordt door de VARA vanuit het Koerhuis in Scheveningen het Grand Gala du Disque op televisie uitgezonden. Het geheel wordt gepresenteerd door Karin Kent. Er worden 9 Edisons uitgereikt aan diverse artiesten, zoals onder andere aan Wim Sonneveld, Corrie Brokke, Duke Ellington, het Dutch Swing College Band, François Hardy, Charles Aznavour en ook aan een niet geheel nuchtere Marlene Dietrich. En dat allemaal door Godfried Bouwmans. Het is die ene Trini Lopers die met het nummer If I Had a Hammer het meest succesvol is die avond. En dat is natuurlijk ook het begin van zijn successen uit de jaren 60. Trini Lopers.

En ja, voor al onze bouwvakkers, Tini Lopers. En dat hebben we genaamd If I Had a Hammer. In twee uurtjes zitten we erop, mensen. Gaan eruit met de nummer van El Tusa. Oftewel bekend als de Amerikaanse muzikant, componist en producer Alan Toussaint. In 1960 bracht hij onder de naam El Tusa de instrumental Naomi uit, waar hij nu aan luistert trouwens. In het specifieke nummer droeg hij op aan zijn moeder, die Naomi Nevelle. Toussaint hield zo'n titel van zijn hand van zijn moeder dat hij haar meisjesnaam Naomi Nevelle tientallen jaren heeft gebruikt als officieel schrijverspseudoniem. Wat mij betreft graag tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.

0: Snie, sageerfetsend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
1: TD Noord-Uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jou ook goed buis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg. Zoals het jet.
2: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering west hinnemast? Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Ruusteveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
1: TD Noord-Uit Jesternijtjerk. Service mooi het hert, vakwerk, ze altijd jet.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
5: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland gearresteerd vanwege brandstichting bij een Starlink-station in Polen. De brand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Polen vermoedt dat Russische inlichtingendiensten de sabotage organiseerden om internetdiensten voor het Oekraïense leger te verstoren. Rusland ontkent elke betrokkenheid. Meta heeft geen plannen om zijn AI-brillen, ook wel de gluurbrillen genoemd, uit de handel te nemen. Alex Himmel, de directeur van Meta's brillentak, reageerde vandaag op de commotie. Hij vergeleek de ophef met de introductie van de eerste smartphones met camera. Meta grijpt in wanneer algoritmes detecteren dat het indicatielampje is uitgeschakeld. De Europese Unie kiest voor diplomatie om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Na overleg in Luxemburg besloten ministers van Buitenlandse Zaken voorlopig geen harde tegenmaatregelen te nemen. België wil strenger optreden, maar kreeg onvoldoende steun. De sancties gaan over 6 maanden officieel in. De Canadese premier Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers beslissen dan of ze Canada willen verlaten of een proces starten voor een definitief referendum. Volgens peilingen steunt slechts een kwart van de Albertaanse bevolking daadwerkelijk afscheiding van Canada. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.

Yeah.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Het nieuwe multifunctioneel centrum in Veenwaarden dreigt op een nieuwe duurder uit te vallen. Het college van Downtown Mariel vreegt de gemeente Rie om haast 1,8 miljoen euro extra beschikbaar te stellen. De verliezen hier stelde de Rie al 20 miljoen euro beschikbaar voor het project. Als de Rie akkoord gaat met het nieuwe voorstel, komt het totale budget uit op haast 22 miljoen euro. Neffens het college is extra geld nodig omdat de bouwkosten omheen gingen binnen. Ek maakt de sporthal groter worden als jij er plant om aan de eerste van de sportboen te voldoen. Daarnaast binnen er hegere kosten voor de inrichting van het terrein en de moedingsfunctie in het gebouw. De gemeente hier bepraat het voorstel op 20 oktober. En twee incidenten van Aron Wiekein op een vakantiepark bij Aijem riet een automobilist sneutjoen bij Versin het wetter in. De bestuurder wie op ziek naar de uitgang van een parkeerplak en bedaarde via een boordhelling in het wetter. De bestuurder koest zelfs uit de auto komen en rekken net verwoenen. De auto was Snijnburgen. In Verwe drukte de brandwacht sneutjoen uit voor een squastienbrand onder de zeedijk. Omdat eerst vreesd was dat ek een paard van het dak in de brand stie, werd opschaald naar het zijn middelbrand. De brand wie gauw onder controle en de skeer liek het relatief schoen tot te vallen. Het nieuwe bestuur van de dierenweiding Ruusterveen is zo'n de oername eind maart drok dwanen met het opknappen van het park, de komst van nieuwe besten en het uitbreiden van de vrijwilligersgroep. Doch zorgt het een weeromkomend probleem voor de nedige frustratie. Ariane van Tende oer die problematiek.
2: Het is nu de laatste tijd wel heel vol. Voorheen wie het eigenlijk altijd gewone balen beskimmelde. Maar nu is het echt van pizza en flatbread en dat soort spul. Dat is geen beste eten. Nee. Nee, die wordt het toch echt verhaftelijk. Gewone balen, roggenballen, dat soort spul. Maar net hè.
1: Er wordt me klaar oproepen op te houden met je delsmieten van beskimmelen gewoon. Ons af hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust.
5: RTV NOF.

0: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
1: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
0: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
3: Snieën. Sageerfetsjend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een Noord.
4: TD Noord uit Jesternijkerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jouw eggoedbuis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg, zo altijd jet. TD Noord uit Jesternijkerk. Service mooi het hert. Vakburg, zo altijd jet.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Olve Oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
7: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn winkels. Dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Elon Musk heeft $366 miljoen geïnvesteerd in de Amerikaanse congresverkiezingen. En dat is meer dan zijn bijdrage van $290 miljoen aan Trumps presidentiële campagne. Het leeuwendeel, $158 miljoen, ging naar het Senate Leadership Fund. Anders dan eerder opereert Musk nu stilletjes en zette hij dit weekend 3000 betaalde wervers in voor de republikeinse kandidaten. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland gearresteerd vanwege brandstichting bij een Starlink-station in Polen. De brand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Polen vermoedt dat Russische inlichtingendiensten de sabotage organiseerden om internetdiensten voor het Oekraïense leger te verstoren. Rusland ontkent elke betrokkenheid. Meta heeft geen plannen om zijn AI-brillen, ook wel de gluurbrillen genoemd, uit de handel te nemen. Alex Himmel, de directeur van Meta's brillentak, reageerde vandaag op de commotie. Hij vergeleek de ophef met de introductie van de eerste smartphones met camera. Meta grijpt in wanneer algoritmes detecteren dat het indicatielampje is uitgeschakeld. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: stijlvolle stielen dwarren. Zette tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn winkels, dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Elon Musk heeft $366 miljoen geïnvesteerd in de Amerikaanse congresverkiezingen. En dat is meer dan zijn bijdrage van $290 miljoen aan Trumps presidentiële campagne. Het leeuwendeel, $158 miljoen, ging naar het Senate Leadership Fund. Anders dan eerder opereert Musk nu stilletjes en zette hij dit weekend 3000 betaalde wervers in voor de Republikeinse kandidaten. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd.

Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.

Hasto Nijs, tip de RTV NOF redactie via WhatsApp 0415 44 12 02.

0: Omroep. Verstij het waard en won.
1: RTV NOF. WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren. RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.